0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 215 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Edwin Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken geregeld. Het weer, er nog veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: van Kamp met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen en welkom bij het programma Mens en Samenleving. Tussen 9 uur en 9:30 kunt u luisteren naar een meditatie van dominee Droger en tussen 9:30 en 10:00 naar klassieke religieuze muziek. Nieuws en informatie beluistert u tussen 10:00 en 11:00. Maar nu eerst, tot 8:30, het zondagmorgenmoment met Sjaak Koppen. Daarna tot 9:00 orgelspel van Aad Soutendijk uit de Grote Kerk in Vlaardingen.

Welkom bij het zondagmorgenmoment. We ontdekten dat de apostelen door de Heilige Geest vrijmoedigheid ontvingen om tegen het verbod van de Joodse raad in het volk te blijven onderwijzen over Jezus, de opgestane Here. Ze hadden de raad geantwoord: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Wij kunnen niet nalaten te spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Toen de andere gelovigen het verslag van Petrus en Johannes hoorden, gingen ze niet jammeren of klagen, maar bidden. Nu dan, Heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. De Heren verhoorde hun gebed heel bijzonder. De plaats waar ze waren werd bewogen en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. We ontdekten dat Gods woord, de Bijbel, vergeleken wordt met een zwaard. Daardoor kunnen we verleidingen en verzoekingen die op ons afkomen leren inzien en bestrijden, om zo de weg van het leven te gaan. En die weg, dat is Jezus. Door hem mogen de bedoeling van het leven zien en thuiskomen bij onze hemelse Vader. De Joodse godsdienstige leiders streden hiertegen. Zij bleven Jezus zien als een dwaalleraar. Ook vandaag wordt er vanuit verschillende gronden tegen Jezus gestreden. Maar in opdracht van de Here wordt wereldwijd het evangelie verkondigd, opdat een ieder herontdekt wat de bedoeling van het leven is vanuit onze Schepper. Want doordat de mens zich liet verleiden om Gods weg te verlaten, zijn we, levend in zijn schepping, ver van hem en zijn doel met de schepping afgeweken. Hij is het die de mens schiep, man en vrouw, als kroon op de schepping, om samen een eenheid te vormen en met hun nageslacht zorg te dragen voor de schepping en ook voor elkaar. Los van God zijn we het tijdelijke als het doel van ons leven gaan zien. Willen we eruit halen wat eruit te halen valt? Gevolg: de aarde raakt op. De rust zijn we kwijt, omdat we non-stop willen genieten, presteren en verdienen. Is het niet dat we daardoor de ander uit het oog verliezen? Zou het daardoor komen dat 1 op de 3 huwelijken strandt en de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt? Als we daarbij ook politiek het belang van het geheel uit het oog verliezen, brokkelt een samenleving af. Ons volkslied zingt van een samenbindend fundament. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer.

In Handelingen 2 lazen we al dat de mensen die op de Pinksterpreek van Petrus tot bekering en geloof kwamen en zich met blijdschap lieten dopen, een hechte gemeenschap vormden van waaruit ze met elkaar leefden overeenkomstig de weg van het leven waarin ze werden onderwezen door de apostelen. Ook valt op dat dit niet alleen iets was voor de wekelijkse rustdag. Dagelijks kwamen ze in de tempel bijeen, terwijl ze van huis tot huis brood braken en gezamenlijk aten met vreugde en in eenvoud van het hart. Ook wordt duidelijk dat dit niet voortkwam uit een soort religieus, politiek of menslievende beweging. Want gezamenlijk maken ze de bron van deze gemeenschap bekend door hun loven van de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van de Heere Jezus Christus. In hoofdstuk 4 wordt de eenheid nog sterker onder woorden gebracht. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochten en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men van noden had. Onbaatzuchtige liefde vanuit de bron. Zo mag de kerk van Christus schitteren tot zijn eer.

is hetgeen we over de jonge christelijke gemeente lazen niet een pijnlijke spiegel voor ons? Als we zien op de verdeelde kerk in ons land en wereldwijd, moeten we niet met schaamte zeggen dat dit komt omdat de kerk het onderwijs van Paulus in 1 Korinthe 10 uit het oog heeft verloren? Daar stelt hij ons Israël voor ogen als een waarschuwend voorbeeld, opdat wij ons niet zouden laten verleiden tot ongehoorzaamheid en opstandigheid naar God toe, door werelds leven en afgodendienst. In 2 Korinthe 11 schrijft hij: ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een andere evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat. Ook waarschuwt hij dat er valse apostelen en bedriegelijke arbeiders zijn die zich voordoen als apostelen van Christus. Hij zegt erbij wie daarachter zit: Satan, die zich voordoet als een engel van het licht. Moeten we niet belijden dat de verdeeldheid voortkomt uit het feit dat er binnen de kerk steeds weer wordt afgedwaald van het fundament dat de Heere zelf heeft gelegd? Het onderwijs van de apostelen en profeten, waar Jezus Christus de hoeksteen van is. In onder andere Openbaring 2 en 3 ontdekken we dat dit afdwalen ook in de Bijbeltijd al voorkwam. Lees de brieven maar eens die Jezus aan de 7 gemeenten in Klein-Azië, het huidige westen van Turkije, schreef. We ontdekken dat Jezus van slechts 2 gemeenten kon zeggen dat ze trouw waren aan het fundament van de kerk. De andere moest hij oproepen tot bekering, zoals Laodicea, die tevreden van zichzelf zei dat ze rijk was en steeds rijker geworden was en aan niets gebrek had. Jezus zegt echter: u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. En dan, let op, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Laten we met Jezus volgelingen meebidden. Nu dan, Heere, sla acht op de bedreigingen van de vervolgers en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken.

We sluiten af met een getuigenis van dealer naar discipel. Uit het blad van Kom Over en Help, die zich onder andere inzet voor hulpverlening in Albanië. Bevrijd, in de gevangenis. Kan dat? Ja, antwoordt de uit Albanië afkomstige Alfred. Hij vertelt: 20 jaar lang draaide het in mijn leven om heroïne. Ik gebruikte het zelf, verkocht het aan anderen en trok hen mee in een wereld van verslaving. Hij vertelt dat toen hij in de gevangenis zat, hij geen idee had waarom hij op een dag in de deuropening van een zaal bleef staan. Ik zag hoe gevangenen baden en uit de Bijbel lazen. Ik luisterde zonder te begrijpen wat er werd bedoeld. Een medewerker nodigde hem uit om binnen te komen. De voormalige dealer aarzelde even en besloot toch te gaan zitten. Nooit, zo zegt hij, had ik kunnen bedenken dat die keuze voor zo'n ingrijpende verandering zou zorgen. Tijdens de dienst werden de gevangenen aangespoord om hun diepste nood en angst bij God neer te leggen. Ik had op dat moment al 2 weken geen oog dicht gedaan, omdat ik vreselijke last had van ontwenningsverschijnselen. Die nacht bad ik in mijn cel tot God om slaap. En wat gebeurde er? Ik sliep onafgebroken. En wat gebeurde er? Ik sliep onafgebroken 7 uur. Dat was voor het eerst sinds jaren. Het was mijn eerste ontmoeting met God. Vanaf dat moment was Alfred vaste gast bij de kerkdiensten en moedigde hij medegevangenen aan om de Bijbelstudies en diensten te bezoeken. Toen de deuren van de zwaar beveiligde gevangenis achter Alfred dichtvielen, stond het voor hem vast. Vanaf nu wil ik jongeren vertellen dat een levensstijl van drugs, reputatie en glamour een leugen is die je toekomst vernietigt. Alleen Jezus brengt echte hoop en toekomst. Misschien zit u of jij met moeite en gevoelens waarvan de wereld zegt: doe niet zo moeilijk. Deel ze altijd met de Heere en vraag hem je te onderwijzen in de weg van verlossing en nieuw leven, om in zijn kracht die weg te gaan in Jezus' naam.

0: met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: Het komende uur kunt u in het programma Mens en Samenleving luisteren naar een meditatie van dominee Droger, predikant van de christelijk gereformeerde kerken. Daarna van 9:30 tot 10:00 klassieke religieuze muziek.

Dit was de melodie van het lied Trust and Obey. Vertrouw en gehoorzaam. Heerlijk, zo'n saxofoon. Die kan zo lekker zingen. Dit lied heeft te maken met de bijbellezing en de korte meditatie daarover, die we, zoals elke week op dit tijdstip, het komende half uur gaan beluisteren. Dominee Droger, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken, zal dat vandaag voor ons verzorgen en gaat verder met zijn serie over Psalm 27. Vandaag de laatste twee versen daarvan. De psalmist zingt in deze versen niet voor anderen, nee, hij zingt zichzelf toe. Hij is vol goede moed, hij heeft er het volste vertrouwen in dat hij de goedheid van de Heer zal zien en ervaren. En hij drukt dat zichzelf in dit lied nog maar eens weer op het hart. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat het zo: mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Dominee Droger heeft als thema gekozen een hart vol vertrouwen.

Een hart vol vertrouwen, het thema van vandaag. Wat een heerlijk hart moet dat zijn. Wat een heerlijke basis in je leven. We gaan vandaag vooral veel liederen over dat vertrouwen beluisteren. Dat wordt genieten. Zoals het volgende lied. Jezus, rots van mijn vertrouwen.

Goedemorgen, beste luisteraars. Fijn dat we op deze manier elkaar weer mogen ontmoeten op deze zondagmorgen. Van de winter zijn we begonnen met een serie over Psalm 27. En vandaag ronden we hem af. Want de laatste twee versen moet ik nog met u overdenken. En dat doe ik ook. En heel graag. Psalm 27, vers 13 en 14 is aan de beurt. En daar staat: als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk, en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere.

Beste luisteraars, je zou Psalm 27 een drieluik kunnen noemen. In de eerste 6 versen spreekt hij over God. Vanaf vers 7 tot en met 12 bidt hij tot God. En dan in vers 13 en 14 gaat hij weer over naar de taalvorm van het eerste gedeelte van de psalm. En heeft hij het weer over God. En in het laatste vers spreekt hij zichzelf en ons aan. In vers 13 zegt hij: als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden. En dan staat er in het Hebreeuws verder niks. De woorden die daarop volgen in mijn Bijbel staan schuingedrukt. En dat betekent, die zijn erbij bedacht. Even tussendoor, als u in een Bijbeluitgave een aantal woorden schuingedrukt ziet staan, dat betekent dat ze staan niet in de grondtaal, maar ze zijn voor de duidelijkheid erbij gezet en bijgevoegd. Hier dus ook. Dus vers 13 is een soort uitroep zonder afsluiting. Hoe zeg ik dat? Met een open einde. Zoiets van: als ik toch niet... Zo, hè? Als ik toch niet geloofd had dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden. Ja, wat dan? Een mooie aanvulling is inderdaad: dan was ik vergaan. Misschien hebt u nog wel een eigen aanvulling dan. Bedenkt u die maar eens. David wil te zeggen: als die goedheid van de Heere er toch niet was geweest. En als ik er toch niet op had vertrouwd dat ik die zou zien, zou ervaren, terwijl ik nog in het leven was. Inderdaad, dan was het afgelopen geweest. Dan was ik vergaan. Dan had ik geen hoop meer gehad. Dan was ik te gronde gegaan. Vult u het maar aan. En lieve mensen, dat is ook zo. Als de goedheid van de Heer er niet zou zijn, als we die niet zouden ervaren, als we daar niet op zouden kunnen vertrouwen om die te ervaren, wat kwam er dan van ons terecht? Nou, u zegt: van mij niks hoor, dominee. Nou, dat klopt hoor. We zijn allemaal en altijd weer aangewezen op de goedheid van de Heer. En weet u, in deze psalm staat dat je daarop mag vertrouwen. Met een hart vol vertrouwen mag je zeggen: ik zal op de goedheid van de Heere vertrouwen. Die zal ik zien in het land van de levenden. David zegt tegen zichzelf: wacht daarom op de Heere en wees sterk. Ja, wacht op de Heere. Ja, dat zegt hij tegen zichzelf. Want hij weet maar goed, als ik dat niet doe, dan ga ik voor de bijl. Dan ga ik ondersteboven. Nou, u weet dat wel, dat klopt. Je mag dus af en toe ook eens tegen jezelf praten. Ja, dat klinkt gek misschien. Als mensen op straat tegen zichzelf lopen te praten, dan denk je: nou, die sporen niet helemaal. Maar geestelijk gezien spoor je wel. De dichter van Psalm 42 doet het, en van 43. En David doet het ook in Psalm 27. Hij zegt tegen zichzelf: denk erom, hè. Wacht op de Heere. Wees sterk. Ja, wacht op de Heere. En via zijn lied zegt hij het ook tegen mij en tegen u. Zullen we het ook doen, lieve mensen? Wachten op de Heere. Wachten, ja, soms duurt het lang. Soms is het moeilijk. Kleine kinderen vinden wachten soms ook moeilijk, maar grote mensen ook. En ouderen ook. Maar toch, weet je, er zit ook weer iets moois in, hè, wachten op de Heere. Want je wacht op de Heere. Twee keer weer die naam. En je weet ook wel uit je ervaring, ook uit de Bijbel, als je op de Heere wacht, wacht je nooit te vergeefs. Het duurt soms wel lang, maar wie op God wacht, wordt niet beschaamd. Nee. Je kunt op mensen wachten en die komen dan niet. Of die zeggen de volgende dag: oh, sorry, ik ben vergeten dat ik zo langs ga. Maar weet je, als je op de Heer wacht, vroeg of laat duikt hij op. Vroeg of laat spreekt hij tot je. Vroeg of laat merk je zijn goedheid. Daarom wees sterk. Ja, maar zegt u, dat gaat hem niet worden. Nee, dat klopt. En daarom staat er nog even tussen: en hij zal uw hart sterk maken. Weet je, dus als je op de Heer wacht, dan wil hij je hart sterk maken. Dan wil hij dus laten wachten. Laten uitzien, laten vertrouwen. Hij doet het werk. Prachtig. Hè?
Hij zal uw hart sterk maken. Mijn hart dat van een huis uit zwak is en zondig en schuldig... en misschien ook nog wel gebroken. Vertwijfeld, aangevochten, hoe kan je hart allemaal wezen? U weet het wel. Hier staat dat God mijn hart wil sterk maken. Weet je, want er is zoveel kracht in God om te helpen. En zo door hem sterk gemaakt dat ik op hem wachtte. Uitzien, verlangen, vertrouwen. En dan komt hij weer. En dan spreekt hij weer. En dan helpt hij weer. En dan kan ik weer verder. En zo mag ik wachtend uitzien naar zijn komst in mijn leven. En tenslotte naar zijn allerlaatste komst, hoe zeg ik dat? Als hij mij komt halen, als hij mij komt ophalen, als hij mij komt thuis halen. En zo mag een kind van God wachten op zijn God en Vader. In Jezus Christus. Die op God wacht aan het kruis en geen antwoord kreeg. En zo is in Jezus Christus een God. De God, een God van hulp en bijstand en vertrouwen. Een God die mij nooit loslaat. Die God die mij nooit in de steek laat. Die God die mij ooit thuis haalt. Lieve mensen, we hebben Psalm 27 overdacht. Laten we deze oproep van David ter harte nemen. Laten wij schuilen bij hem. Laten wij straks uit en aankomen bij hem. Wij zullen eeuwig geborgen zijn in God. Amen.

We mogen vertrouwen op de goedheid van de Heer, zong de psalmdichter. En dat was ook de boodschap van de meditatie. Fijn hoor. Het volgende lied is weer een lied over dat vertrouwen. U kent het allemaal. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet. Hij is mij steeds nabij.

We mogen in het volste vertrouwen ons leven toevertrouwen aan God. De grote, machtige God en Schepper, die tegelijk onze Vader wil zijn. Nu is het leven nog vol gebrokenheid, maar toch zijn er wel lichtpuntjes te zien. Ons hart kan gerust zijn, want het komt goed. Hij heeft het beloofd. Eens komt er een dag dat hij alles helemaal mooi gaat maken. Helemaal gaaf, volmaakt. Een nieuwe wereld. We weten niet wanneer dat moment zal zijn. Maar als je op hem wacht en daarna uitziet, dan ben je daar zeker weten bij. Wacht op de Heer. Zijn dag is nabij. Wacht op de Heer. Houd moed. Hij komt.

0: willen ons programma voortzetten met klassieke religieuze muziek. Presentatie Piet Warnaar.
1: Giovanni Gabrieli. Hij werd meer dan 4,5 eeuw geleden geboren, in 1553 of 1556 of daartussenin. We weten het niet precies. Zijn sterfdatum kennen we wel, 12 augustus 1612. In dit programma muziek van Giovanni Gabrieli. Giovanni met enige nadruk, want er was in Venetië nog een oudere componist die Gabrieli heette. Andrea, een oom van Giovanni, die van deze oom les heeft gehad. Ik stel voor te luisteren naar een compositie met een wat moeilijke titel: Buccinate in Neomenia Tuba. Als ik u een korte vertaling geef, valt het alles mee. Blaas de trompet bij nieuwe maan. Verheug u in God met strijkers en orgel, met slagwerk en koor, en zing psalmen. Halleluja. Gabrieli's psalm voor het nieuwe jaar wordt uitgevoerd door het Gabrieli Consort, Choir and Players, onder leiding van Paul McCreesh.

Tussen ongeveer 1575 en 1580 was Giovanni Gabrieli verbonden aan de hofkapel van de hertog van Beieren in München. Waarschijnlijk heeft hij daar gestudeerd bij Orlando Lassus. In elk geval leerde hij diens muziek kennen. We luisteren opnieuw naar een motet van Gabrieli, nu uitgevoerd door het Monteverdi Choir en het Philip Jones Blazers Ensemble onder leiding van John Elliott Gardiner. Audite Principes. Luister, leiders, luister, ouders, naar wat ik je te vertellen heb en vertel het goede nieuws aan je kinderen. Vandaag is voor ons een kind geboren. Een zoon is ons gegeven. Redder is zijn naam. Halleluja.

Van 1585 tot zijn dood in 1612 was Gabriele organist van de basiliek San Marco in Venetië. Hij geldt als een van de belangrijkste componisten van zijn tijd, de late Renaissance, en stond tevens vooraan bij de geboorte van een nieuw tijdperk in de muziek, de barok. Gabrieli liet ook buitengewone instrumentale werken na, canzona's en sonates. U hebt in de begeleiding van de koren al kunnen horen dat hij veel aandacht had voor blaasinstrumenten. We luisteren naar zo'n instrumentale compositie, canzon 8, waarin ook plaats is voor strijkinstrumenten. Overigens ook muziek die in de eredienst kon klinken. De Engelse dirigent en muzikoloog Paul McCreys gaf dit stuk een plaats als graduale in de door hem gereconstrueerde Venetiaanse paasmis.

Behalve organist van de San Marco-basiliek werd Gabrieli in 1585 ook gekozen tot organist van de Scuola Grande di San Rocco, een van de 6 broederschappen die Venetië telde. Hij luisterde de ceremonies op met zijn muziek. Uw aandacht graag voor O Magnum Mysterium, O Groot Mysterie, dat dieren de pasgeboren Heer mogen aanschouwen, liggend in de kribbe. John Elliott Gardiner dirigeert het Monteverdi Choir.

O Magnum Mysterium wordt tenslotte gevolgd door In Ecclesiis. In kerken wordt de Heer geprezen. Mijn hoop is op hem gevestigd. God is onze hulp voor altijd. De tekst is samengesteld uit enkele psalmen en uit een hymne voor de drie-eenheid. Paul McCreesh leidt het ensemble dat zich naar Gabrieli heeft genoemd, het Gabrieli Consort.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond luidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemden hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: In Mens en Samenleving kunt u tot 11 uur luisteren naar nieuws en informatie uit Vlaardingen en Schiedam.
6: Glenn Ederveen uit Rotterdam zit hier aan tafel en we gaan kennis maken. Glenn, fijn dat je er bent.
7: Ja, dankjewel.
6: Even in een notendop. Waar geboren, waar getogen en wat gaan doen?
7: Ik ben geboren in Kesteren, in Gelderland. En mijn moeder was zelf ook erg creatief, dus ze kon niet stilzitten. Dus we zijn heel veel verhuisd. In totaal ben ik nu 20 keer verhuisd.
6: Wauw.
7: Dus ik heb echt heel veel van Nederland gezien. En ik heb altijd al gezegd, ik wil timmerman worden. En dat ben ik tijdens het puber een beetje verloren. En toen, toen wist ik het niet meer. Toen kwam mijn moeder met een krantenkopje van het Houten Meubileringscollege in Rotterdam. Een open dag. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen wist ik het weer. Van, oh ja, dit wilde ik doen. En dat was dan meubelmaker, dus niet timmerman.
6: Lijkt me ook creatiever. Ik denk dat het een goede hint was van jou.
7: Ja, absoluut. Zeker. Nee, dat was heel verstandig. Want zij kent mij natuurlijk als het beste. En als puber verlies je jezelf een beetje.
6: Ja.
7: Maar toen ben ik naar de open dag geweest. En toen helemaal enthousiast weer.
6: En is het echt je passie geworden? Want die creativiteit, denk ik, kan je daar heel goed in kwijt.
7: Ja, het is echt zeker wel mijn passie. Ik ben altijd graag bezig, graag nieuwe dingen aan het bedenken. En dat sluit heel erg goed aan bij het vak meubel maken.
6: Nou ben je designer, ontwerper van meubelen en je maakt ze ook zelf. Wat ontwerp je zo al en wat maak je?
7: Eigenlijk alles wat voor mij te bewerken is. En dat zijn vooral de houtsoorten. Dus plaatmateriaal, hout. Maar soms gebruik ik ook staal of andere materialen. Waar de klant vraag naar heeft. Maar het liefst toch wel gewoon hout.
6: Ja, jij zegt waar de klant vraag naar heeft. Werk je uitsluitend op maat en op aanvraag? Of heb je ook een soort collectie?
7: Over het algemeen werk ik altijd wel op aanvraag. Dan zijn het maatwerkstukken. Maar ik ben toevallig zojuist ook weer begonnen met een oude passie van me. En dat is wel echt het bijzondere werk, ontwerpen en maken. Dus momenteel heb ik 3 tafeltjes in Maastricht staan. In een pop-up shop. En ik ben benieuwd of dat een beetje gaat rollen.
6: Ja, wat zijn dat dan voor tafels? Helemaal Maastricht?
7: Ja, dat zijn tafels geïnspireerd op cassettetafels. Of cassettebandjes. En ik zeg wel geïnspireerd, maar het is eigenlijk een verschaalde cassette. Hij is keer 10 vergroot. Dus ik heb iedere maat opgemeten en dat keer 10 gedaan.
6: En waarom willen ze dat in Maastricht hebben? Oh, daar heb je de pop-up shop.
7: Ja, daar is die pop-up shop. Tijdens mijn studie ben ik in contact gekomen met een vrouw die dat organiseert. En ik benaderde haar weer en ze zei zo van... Hey, dat is toevallig, want in juli is André Rieu in Maastricht. Dus we hebben weer een pop-up shop, want Maastricht is helemaal uitverkocht. En toen is het ineens heel snel gaan rollen. Toen heb ik afgelopen week toch eventjes aardig moeten buffelen om alles op tijd af te krijgen. Maar het is gelukt en ik ben heel erg blij met het resultaat.
6: En maak je er dan meer van als het in de smaak valt? Of zeg
7: ja,
6: je mee?
7: Ja, zeker. Toch wel. En ja. Het idee is wel dat ik iedere keer wel weer net een andere maak. Dus ja. Ik wil nooit hetzelfde maken. Dat is zonde.
6: Ik wilde net aan jou vragen, heb je bepaalde regels waaraan je houdt? Zoals jij nu zegt, nou, het moet toch wel uniek zijn. Duurzaamheid, materiaal, soort. Wat is jouw kenmerk? Wat zijn jouw regels?
7: Nou, de voornaamste reden is toch echt wel dat mensen er blij mee zijn. Dat men er tevreden mee is. En daar ga ik echt voor. Ik ben voor mezelf begonnen vooral om mensen te helpen. Om mensen blij te maken. Dus ja, ik zou het toch wel heel erg jammer vinden als iemand er toch niet blij mee is. Maar met zo'n tafeltje is dat heel makkelijk natuurlijk. Want als iemand het niet mooi vindt, ja, dan koop je het niet. Maar bij maatwerk vind ik het wel heel belangrijk om een heel goed gesprek te voeren. En om samen met de klant tot een ontwerp te komen.
6: Mensen blij maken, wat is er mooier dan dat? Je vertelde eerder dat je graag mensen blij maakt. Waar zijn ze nou precies zo blij mee? Dat het een mooi design is, of dat het precies past waar ze het hebben willen. Of dat het zo functioneel is. Welk aspect springt eruit?
7: Nou ja, dat alles wat je net opnoemde, dat is zeker een belangrijk punt. Maar wat ik vooral zelf heel erg belangrijk vind, is de samenwerking. Het feit dat ik mijn afspraken nakom, terwijl menig, en ik noem maar wat, aannemer de laatste tijd natuurlijk of niet komt opdagen of te laat is, of ze afspraken niet nakomen, of later nog een factuur krijgen waar je niks van af weet, dat soort dingen. Die gasten die maken het natuurlijk heel erg makkelijk voor mij. Want ik vind het vanzelfsprekend om gewoon je afspraken na te komen. En dat soort dingen. Dus,
6: je hoort bij aannemers ook altijd dat de kosten de pan uitreizen. En dat ze nooit het afgesproken bedrag aan het eind afrekenen. Hoe is dat bij jou?
7: Nou ja, bij mij is dat een stuk makkelijker natuurlijk. Want een hele verbouwing, daar komt veel meer bij kijken. Dus dat is heel logisch dat er soms extra kosten bij komen. Maar het allerbelangrijkste is dan, communiceer erover. Laat het dan van tevoren even weten van, joh, dit is toch misschien eventjes een andere prijs dan wat we hadden bedacht, want dit, zus en zo. Bij meubel maken is dat een stuk minder relevant, want ik heb een tekening gemaakt. Ik weet precies hoe het meubel eruit komt te zien. En ja, dat ga ik maken. Dus het is een stuk makkelijker voor mij. Dat moet ik er wel bij zeggen.
6: Komen mensen vaak met eisen waarvan jij denkt, nou ja, dat past eigenlijk niet bij mij. Ik noem maar wat, geen duurzame houtsoorten, houtverbindingen waarvan jij weet, nou, dat is echt niet functioneel in dit geval. Heb je dat wel eens? Dat
7: ja,
6: het een
7: zeker.
6: Beetje conflicten oproept, althans meningsverschillen?
7: Ja, ja, nou, conflict wil ik het niet noemen. Nee. Want ja, ik ben daar nog steeds wel in de service van,
6: dat snap ik.
7: Van
6: ja,
7: mijn
6: ja,
7: klanten.
6: Ja.
7: Als je een beetje mijn reviews doorleest, dan zie je ook dat heel veel mensen zeggen dat ze het ook heel erg waarderen dat ik ook tegengas geef. Dus als zij een niet zo goed idee hebben, dan zeg ik dat ook. En niet zozeer van ja, jouw idee is stom of jouw idee mag niet. Maar uiteraard, ja, ik ben wel de kenner. Dus ik leg dan ook uit waarom het niet zo'n goed idee is. En dat heeft misschien te maken met inderdaad een verbinding, een stevigheid of zelfs iets designtechnisch.
6: Geen boekenplankje ook waar wat heel dun is en waar zware boeken
7: exact.
6: Op moeten komen,
7: ja,
6: bijvoorbeeld.
7: Ja, ja, ja.
6: En nemen ze meestal wel gelijk van jou aan hoe het moet? Of zeggen ze,
7: ja,
6: ik wil toch nog een beetje een zijsprongetje maken?
7: Nee, ja, het kan beide. De ene keer hebben ze zoiets, oh, dan doen we het helemaal niet. En als ze het toch echt belangrijk vinden, ja, dan is er altijd wel een manier om ja, om een compromis te maken.
6: Jullie komen eruit. Het lijkt me trouwens heel fijn als de tegengas gegeven wordt. Heb je druk in deze tijden? Want het is veel verbouwingen van huizen en dergelijke.
7: Ja. Het is erg druk. Ik mag zeker niet klagen. Ik heb zelfs het geluk dat ik een constante aanvraag krijg en dat ik dan ook het op dezelfde snelheid afrond. Dus ik heb ook niet hele lange wachttijden. Maar ik heb eigenlijk nooit lange periodes van geen werk. Dus ja, misschien moet ik het afkloppen. Maar ik ben heel blij dat dit zo hand in hand gaat.
6: Mond-op-mond reclame. Je bent gewoon succesvol, blijkbaar. Ja. Ik heb gemerkt, als ik Glenn Edeveen intik op mijn computer, komt alles tevoorschijn. Je kan al je ontwerpen zien.
7: Misschien een beetje te veel.
6: Nee,
7: hele oude interviews.
6: Ik vond het heel indrukwekkend. Ik wil je hartelijk bedanken voor deze kennismaking. Glenn Edeveen, designer en meubelmaker uit Rotterdam. Dank je wel.
7: Dank je wel.

0: gaan kennismaken met Rob Durlo. Welkom hier aan tafel, Rob.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Rob, over jou lees ik op LinkedIn. Onder andere, ja, ik doe maar een greep, want er stond zoveel. Optimist, creatist, mannenfluisteraar, ideïst bij Heroes and Winners. Nou, een hele lijst. Er stond nog meer. Laten we jouw levenspad eventjes in een notendop doornemen. Dan komen misschien deze connotaties vanzelf tot hun recht.
1: Ja, ja.
0: Geboren, getogen en toen?
1: Geboren in Heusden, in Brabant. Daar zijn we, omdat mijn vader bij Vrolmen werkte, dus een scheepsvaartbedrijf, gingen we uit Brabant naar hier naar Rotterdam, in Rozenburg. Dat was nog wel een verhuizing, zullen we zeggen, vanuit de Brabants naar deze kant. Maar goed, toen was ik nog heel klein. Ik denk dat ik 2, 3 jaar was dat we hier naartoe kwamen. Opgegroeid in Rozenburg, Spijkenisse. De middelbare school daar gedaan. Uiteindelijk moet je een beroep kiezen. Ik had een idee over sport. Ik had een idee over gezondheidszorg. Dus of geneeskunde kunnen studeren of naar de HALO. Bij toeval zei een vriend van mij van joh, ik ga fysiotherapie doen. Dus nou, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Het had iets te maken met biologie. Het had iets te maken met sport, in mijn optiek.
0: Vooral met sportblessures.
1: Sportblessures, hè, dus ja. Dus die combinatie was eigenlijk ideaal. Dus ik fysiotherapie gaan doen. Ik had geen idee wat ik ging doen. Het eerste jaar ook van die kant over gedaan, omdat ik in december pas erachter kwam wat het uiteindelijk inhield. Maar goed.
0: Vond je daar toch wel je passie? Want het was toch, ja die vriend noemde dat. Maar was het echt
1: wel? Ja, dat paste helemaal in mij. En de manier waarop het in mij paste, kon ik gelukkig later ook gewoon in mijn eigen praktijk toepassen.
0: Welk facet was dat wat je zo passend
1: vond? Nou, vooral het aspect van dat iemand in zijn totaliteit iets mankeert, zullen we zeggen. Dus je moet iemand in zijn totaliteit in beweging krijgen. Dus je kan in algemene zin, en dat is een beetje mijn visie op dat vak, iemand kan rugklachten krijgen omdat hij een tegel verkeerd heeft opgetild. Maar zelfs daarbij kan je afvragen van, hey, waarom gebeurde dat vorige week wel en vorig jaar niet. Dus zijn er facetten in jouw leven gebeurd die invloed hebben op je weerstand en op je vermogens. Dus uiteindelijk ging het erom om te kijken van, het gaat niet alleen om die rug, maar het gaat uiteindelijk om iemand in zijn totaliteit.
0: Een hele soort holistische benadering, zal ik maar zeggen. Ja, wat mooi.
1: Ja. Dus daarbij was het aardige dat ik, behalve dat ik elk half uur fysiek met iemand bezig was, dat je ook op menselijk niveau bezig was. Niet dat ik nou de psycholoog uit ging hangen, want als het zware situaties waren, dan stuurde ik ze graag door naar een andere hulpverlener. Maar om praktische dingen, daar kon ik altijd wel mijn weg in vinden. En dat was een zeer bijzonder facet van mijn vak eigenlijk.
0: Je stelt je natuurlijk als patiënt of als degene die geholpen moet worden heel kwetsbaar op. Hè? En misschien praat je daardoor dan ook makkelijker. Heb je dat ook zo ervaren?
1: Dat is een prachtig fenomeen. Want ik zeg altijd maar van, het gaat er niet om wat je bent, maar wie je bent. En wie je bent, dat is vrij snel als je in je onderbroek staat en uiteindelijk jezelf letterlijk en figuurlijk blootgeeft. Hè? Dus, en daar kon ik daarmee aan de gang.
0: Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Dat heb ik zeg maar 35 jaar gedaan, ja.
0: Hoe is dat gegaan, Rob, die 35 jaar een eigen fysiotherapiepraktijk?
1: Jazeker, het was eigenlijk topsport. Hè. Met 25 man heb je elke dag wat te doen. Behalve je vak uitoefenen moet je ook een praktijk runnen. Maar de knop ging om bij het overlijden van mijn oudste dochter. Toen dacht ik wel, kan ik dit nog met dezelfde intensiteit nog 10, 15 jaar volhouden. En,
0: dat is wel een life-changing gebeurtenis.
1: Dat was wel een gebeurtenis. Met Aniek heb ik wel geleerd van, nee, het moet anders. Ik ga iets anders doen. En dat hield in dat met het starten van die praktijk zei ooit een verzekeringsagent en mijn vader zei, joh, als je nou je moet op je 60 stoppen. En toen dacht ik, stoppen, ik ben net begonnen. Maar dat schoot me door mijn hoofd. En met Aniek dacht ik, nee, we moeten het anders gaan doen. Dus knoop doorgehakt. Gelukkig de praktijk overgedaan aan twee enthousiaste medewerkers.
0: Dat was je fysiotherapiepraktijk?
1: Dat was de fysiotherapiepraktijk. Ja. En toen dacht ik, nee, ik ga wat anders doen. Dus eerst, dat is in januari 21 geweest. Eerst een paar weken afkicken, wat me op zich wel, of een paar maanden, wat me op zich wel tegenviel. Want ik dacht, ik ben er vrij snel vanaf. Maar het zit toch meer onder je uit dan je lief is.
0: Heb je het nu over het achterlaten van die praktijk, ja, maar misschien ook wel over het verlies van je dochter?
1: Ja, nou, dat speelde daar tussendoor. Ik heb er 5 jaar over gedaan om het over te doen. Dat was eigenlijk te lang. Omdat ik eigenlijk met mijn hoofd al met hele andere dingen bezig was. Maar ik moest wel afkicken van het tempo. Dus dat ging een paar maanden duren. En toen dacht ik, nee. En iedereen zei, goh, wat is dat lekker als je met pensioen kan. Maar ik denk, ja, met pensioen. Dat is slecht voor je hoofd en slecht voor je lijf. Dus ik ga gewoon wat anders doen. En ik Ik kan misschien even heel snel vertellen hoe we nou aan Heroes and Winners kwamen. Want dat was eigenlijk de nieuwe
0: Heroes
1: start.
0: Heroes and Winners, dat is de naam van je huidige praktijk.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk een insteek van... we moeten iets gaan doen met... hoe kun je je ervaring van de afgelopen 20, 35 jaar... gebruiken om toch iets in beweging te krijgen. Ook weer in beweging, maar dan op een ander vlak. Dat je iets uitzendt waar mensen energie en kracht van krijgen. En iedereen krijgt een hele berg ellende. Of kan die krijgen op weg van 0 naar 100. Maar het gaat er uiteindelijk om wat je dan niet voor je kiezen krijgt, maar wat je ermee doet. En het meedoen valt niet altijd even mee. Dus het idee is van Heroes and Winners is... probeer die punten op de horizon te zoeken als je een berg sores voor je kiezen hebt gehad. En als je die punten op die horizon hebt gezet... hoe kom je daar dan? Wat is dan de weg? Wat heb je te doen? Om uiteindelijk weer een gelukkig mens te zijn. En daar zit als basis ook altijd... je bent een hero en een winner. Je mag trots zijn. Of je moet trots willen zijn op wie je bent. Ongeacht wie of wat je bent. En die trots en die visie van... ik heb een punt om naar uit te kijken. En zo ga ik het aanpakken. Ja, dat is waar we mee bezig zijn. Mijn vrouw, dus de Hey, is inmiddels Heroes and Winners coaching. Dus die coacht mensen één op één. En ik ben bezig met dat boek.
0: Het gaat je bent een boek aan het schrijven.
1: Ja.
0: Ja, nou, daar gaan we een andere keer over praten. Zeker weten. Ik proef ook heel veel weerbaarheid in jouw trainingen of in jouw aanpak. Ja. Dat we tegen dingen kunnen. Daar gaan we ook over praten. Want er is nog veel meer over jou te vertellen. Voor nu, Rob Duurlo, hartelijk bedankt voor deze kennismaking. Okay.

0: ga praten met mijn gast in de studio, de voormalige stadsdichter van Schiedam. Yvette, welkom.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Yvette Neuschwanger,
1: ja.
0: Jaren geleden stadsdichter geweest van Schiedam.
1: Ja, van 2019 tot 2021.
0: En ja. Daarna weer een andere stadsdichter om de zaak over te nemen.
1: Ja, Jero Laurens is toen stadsdichter geworden.
0: Ja.
1: En daarna Kamer, Kurschel Rijssel.
0: En ja. Toen kwam de klap dat het niet meer kon.
1: Ja. Ja, we hebben even ons adem ingehouden. En we dachten, misschien komt het nog. Er gebeurt zoveel rondom die culturele subsidies. We hadden zelf ook niet door dat dit onderdeel was van de subsidieaanvraag. Want het is ooit gewoon een besluit geweest van de gemeenteraad om stadsdichter aan te stellen.
0: Maar het moet uit de cultuurfonds of uit de cultuursubsidie komen dan, denk ik.
1: Voorheen volgens mij niet, maar dat weet ik niet. Maar nu is er netjes een aanvraag gedaan. En in eerste instantie was die een dag te laat, was het verhaal.
0: Oh.
1: En daarna is ook gewoon gezegd, er is geen ruimte voor. Want het geld is op.
0: En wat denken de stadsdichters daarvan die nu...

0: nou, je niet werkloos zijn, maar die toch niet meer als officiële stadsdichter kunnen functioneren.
1: Ja, wij hebben best wel nauw contact gehad met de mensen die eigenlijk de stadsdichter begeleiden. Het literair gezelschap is degene die vooral de begeleiding op zich neemt. Mm-hmm. En hebben ons ook echt wel even rustig gehouden van, joh, we voeren nog gesprekken, we proberen nog dingen. En uiteindelijk toen hoorde dat het echt niet ging lukken, ja, toen hadden we zoiets, dit kan niet.
0: Nee.
1: Hier moeten we wat mee.
0: Ja, en wat gaat ermee gebeuren? Want ik neem aan dat jullie strijdbaar zijn.
1: Zeker, ja. Nou ja, wij hebben besloten dat een stad niet zonder poëzie kan. Ik denk dat ik in mijn termijn het heel erg bewezen heb in de coronaperiode. Mm-hmm. Dat je daar toch wel echt een wezenlijke bijdrage kan leveren. En KMR heeft 750 jaar Schiedam, waar was hij niet? Hij heeft echt zoveel mensen aan elkaar verbonden.
0: Ja.
1: En het zou zonde zijn als dat wegvalt. Dus wij hebben gewoon onze krachten gebundeld. En besloten om als illegale woordstokers deze stad toch nog ten dienste te zijn met onze poëzie.
0: Illegale woordstokers, dat is niet voor niets gekozen.
1: Nee, nou ja, we dachten het moet een beetje passen bij de stad. Hè, waar
0: de stokers
1: van alles
0: van.
1: Gist. De stokers van Schiedam, ja. Gist, bruist. En illegaal, ja, omdat we geen legale stadsdicht hebben. We willen toch een beetje laten merken dat we het er niet mee eens zijn.
0: Ja.
1: Maar we zijn er voor de stad.
0: Ja. Dat in ieder geval.
1: Zeker. En
0: is er ook draagvlak in de stad? Merk je dat mensen het vervelend vinden dat jullie niet meer optreden, niet meer zijn?
1: Ja, dat is wel aan wie het vraagt. Er zijn natuurlijk mensen die vinden het sowieso onbenullig dat daar geld naartoe gaat, naar poëzie. En er zijn mensen die hechten er heel veel waarde aan.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk de momenten dat je er kunt zijn, dat je heel veel waarde toevoegt. En die mensen daar dan heel blij mee zijn. Dus
0: ja.
1: Gemengde geluiden.
0: Ja, dat hou je natuurlijk altijd. Ja. Dat is gewoon zo. Maar er zijn ook mensen die het missen.
1: Zeker, ja.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja. Jullie hebben een nieuw initiatief ontwikkeld. Het collectief De Illegale Woordstokers. Ik zoek het maar even. Dat is een mooie naam natuurlijk. Want zo illegaal is het op het moment, volgens jullie?
1: Ja? Nou ja, we worden niet officieel gesteund of benoemd. Dus,
0: nee, maar jullie willen wel gedichten laten publiceren.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Wij hebben de social media kanalen van Stadsdichter Schiedam overgenomen. Dus op Instagram en op Facebook onder Illegale Woordstokers zijn we nu te vinden. Daar gaan wij ons licht laten schijnen op wat er in de stad gebeurt. Op de actualiteit. Maar mensen kunnen ons ook gewoon benaderen. Als ze behoefte hebben aan bijvoorbeeld een bijeenkomst waarvan ze denken, nou, hier had eigenlijk een stadsdichter moeten staan. Kom gerust naar ons toe.
0: Ja. Je hebt het over actualiteit en gebeurtenissen.
1: Ja.
0: Je hebt een gedicht gemaakt over een ernstige gebeurtenis.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, die gaan we verplaatsen. We zijn helaas in Schiedam met nieuws geweest rondom een kindje wat in opvang lag te slapen. En de medewerkers hebben het kindje vergeten. Zijn naar huis gegaan, de boel op slot. En we hadden het landelijk nieuws, want de politie heeft de boel moeten openbreken.
0: Ja, ja. Ja.
1: En eigenlijk in diezelfde week viel er ook een kindje uit het raam. En dat raakte allemaal best wel. Dus ja, daar hebben
0: we het op geschreven. Maar dat heb je verwoord in een gedicht.
1: Ja, zeker.
0: En dat wil je graag voorlezen, begreep ik.
1: Je mag de toekomst nooit uit het oog verliezen. Zelfs niet als ze slaapt. Zich stilhoudt in de lichtheid van haar bestaan. Zich nog niet bewust van alle verantwoordelijkheid die op haar schouders rust. Nu nog niet. Nu vertrouwt ze nog onvoorwaardelijk op ons. Je moet de toekomst koesteren. Voeden om te laten groeien. Haar in al haar kwetsbaarheid beschermen, nu ze nog zo breekbaar als glas. En als je haar dan op een goede dag heel voorzichtig uit handen geeft, moet je erop kunnen vertrouwen dat iemand oog heeft voor de onbetaalbare waarde van haar onschuld. Want je mag de toekomst nooit uit het oog verliezen. Zelfs niet als ze slaapt.
0: Ja, mooi.
1: Dank je wel.
0: Het geeft wel weer hoe het binnenkomt bij je.
1: Ja.
0: Ja. En dat is ook voor iedereen in Schiedam weer te lezen.
1: Ja, het is echt vers van de pers.
0: Wereldwijd natuurlijk, maar echt bedoeld voor mensen Schiedam om die stadsdichter levend te houden.
1: Ja, en het idee is ook dat KMR en ik wisselend dus daar gedichten plaatsen. Ja. Maar we willen ook gaan kijken. We zijn natuurlijk net begonnen om volgend jaar een podium te bieden aan al dat talent wat we nog niet kennen, nog niet zien. En wat nu ook geen kans krijgt.
0: Mm-hmm.
1: Omdat we geen nieuwe stadsdichter werven. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Maar we doen het in kleine stapjes.
0: Ja, maar hoe gaan jullie dat dan doen als er geen geld is?
1: Wij doen dit nu op vrijwillige basis.
0: Okay.
1: Ja, dus vandaar ook de kleine stapjes, want wij werken allebei.
0: Ja.
1: Doen het ernaast vanuit een bepaalde passie voor de stad en voor de poëzie.
0: Ja, en hoop je dat mensen daarin meegaan?
1: Zeker, ja. En ik denk dat er ook wel wat mensen al klaarstaan om te laten zien dat Schiedam echt nog wel meer talent in huis heeft.
0: Ja, dan kunnen mensen op de sociale media jullie vinden weer?
1: Ja, we gaan dan ook echt wel actief op social media, maar we gaan denk ik ook wel weer de pers opzoeken om daar rug mee
0: te geven. Dat heb je nu al gedaan.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus wat dat betreft klopt het wel. Maar waar kunnen mensen jullie dan vinden op de sociale media?
1: Op Instagram en op Facebook. Twitter hebben we eruit gegooid onder Illegale Woordstokers.
0: Kijk, daar heb je die naam weer.
1: Ja.
0: Mooi om die allemaal te horen en hoe dat allemaal gaat. Heb je er vertrouwen in dat het gaat lukken?
1: Aan ons zal het niet liggen.
0: Nee, dat is heel mooi gezegd. Ja, ja, inderdaad. En aan de inwoners die van poëzie houden, ook niet,
1: ook niet,
0: denk ik.
1: Nee.
0: Dat komt allemaal goed. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken voor jullie. En dat de gemeente ook een beetje bijdraait.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Als je de wethouder een keer een gedicht stuurt, misschien scheelt dat?
1: We hebben nog heel veel ideeën in het vast.
0: Je hebt nog heel veel ideeën, ja. Nou, daar horen we vast wel meer van. Maar voorlopig is dit de manier om de collectief overeind te houden.
1: Precies.
0: En gedichten in Schiedam ook overeind te houden. Dankjewel voor deze informatie. Yvette Nooijswanger, voormalig stadsdichter van Schiedam. En bezig met het collectief De Illegale Woordenstoker.
1: Samen met KMR.

0: gaan praten over de nieuwe groepstentoonstelling bij Open Art Exchange. En dat doe ik met Joke Bakker en die is in de studio. Joke, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: De Open Art Exchange heeft altijd tentoonstellingen van Afrikaanse kunst. Deze keer weer?
1: Ja, deze keer weer.
0: Ja, altijd hè, eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, daar zijn we echt specifiek.
0: Vind je die kunstenaars dan? Via via, denk
1: ja,
0: ik?
1: Ja, nou, ik ga zelf ook wel 1 of 2 keer per jaar naar Afrika.
0: Okay.
1: Dus dan ga ik op zoek naar nieuwe studio's. En we zitten dan in bepaalde landen waar we veel kunstenaars kennen.
0: Ja.
1: Dit keer hebben we kunstenaars uit Benin, dacht ik. Uit Congo.
0: Mm-hmm.
1: En uit Togo.
0: Oké, ja, ja. Dus echt ja. Afrikaanse kunst in Nederland, in Schiedam dus.
1: Ja. Ja, en een van de kunstenaars is ook in residentie geweest.
0: Mm-hmm.
1: De kunstenaar uit Benin. Dat was een sculpteur. Die heeft dan zeg maar voor een deel bij de sodafabriek gewerkt. Omdat daar heeft hij al het grove werk gedaan, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En daarna heeft hij het fijnere werk heeft hij bij ons afgemaakt.
0: Ja, ja. Dus er zijn ook mensen die komen hier dan om iets uit te werken.
1: Ja, dus we hebben nu... hij is 5 weken geweest hier of zo. Mm-hmm. En hij is... hij is maandag weer teruggegaan.
0: Ja, hij is weer vertrokken. Maar de tentoonstelling is er op dit moment wel.
1: Ja.
0: De naam?
1: Ja, de naam van de tentoonstelling dit keer heet Sacred.
0: Ja.
1: Waar het over gaat is dat wij hebben de kunstenaars gevraagd om na te denken over wat... Ja, sacred of heilig. Hè? Wat voor hun belangrijk is, wat je wil beschermen. En wat belangrijk is, hoe zij ernaar kijken in hun leven of in hun omgeving. En ja, er zijn hele verschillende dingen uitgekomen. Dus we hebben 3 kunstenaars, eigenlijk weer 3 verhalen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: We hebben 1 kunstenaar die hier in residentie is geweest, Sebastian Boko. Die is een hele goede sculpteur. Die sculpt in hout, maar ook in andere materialen. Maar hij heeft voor ons in hout gewerkt. En hij heeft een soort beetje als semi-abstracte kunsten sculpturen gemaakt in hout. Best wel groot ook. En voor een deel beschilderd. Die zijn afgeleid van de geledenmaskers uit Benin. En dat zijn lichaamsmaskers. Dus geen maskers voor je gezicht, maar echt volledige maskers.
0: Ja.
1: En die beschermen het vrouwelijke en het kwetsbare in het leven, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat zijn hele mooie maskers geworden. En dat... dus dat is Sebastian Boko. En dan hebben we daarnaast een kunstenaar uit Togo. Die heeft meer nagedacht over meer de spirituele connectie met de universe en met de ancestors en weet ik het. En die heeft een soort collages, sommige heel groot zelfs, van een soort kartonachtige lagen en papier op canvas. Ja, en een beetje natuurlijke tinten, waarin zeg maar allerlei figuren. Dus dat is wel een beetje figuratief,
0: ja,
1: maar ook een beetje abstract. Wel heel mooi ook. En ook wat meer abstractere werken met allerlei soorten materialen. Ook kleine canvasjes. Die zijn ook heel leuk. Heeft een serie van 6 gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat eigenlijk over de spirituele connectie van de mens met de universe.
0: Ja.
1: En dan hebben we een derde kunstenaar. Een kunstenares.
0: Ja.

0: Ja, 4 grote zelfportretten gemaakt. En die zijn ook te zien.
1: Ja. Mensen moeten zelf maar komen kijken. Want het is altijd lastig om uit te leggen wat er precies te zien is.
0: Ja.
1: Maar zelf kijken is handiger.
0: Ja, dus, maar er is weer heel veel variatie. Ja. Dus dat is wel heel leuk.
1: De tentoonstelling is er in ieder geval. Maar je had het in het voorgesprekje ook even over... jullie gaan wel een extra event doen.
0: Ja, ja. Want onze oorspronkelijke opening van de Secret tentoonstelling... was een klein beetje in het water gevallen door de hittegolf. En we wilden dus sowieso een extra event doen. Maar er was ook een extra event. En dat is het African Food Festival. Het African Food Festival wordt jaarlijks gehouden in Rotterdam... in het Museumpark. Iets van 's middags en 's avonds. Dus van 1 uur... 's middags dacht ik tot 11 uur 's avonds. En dat is heel leuk, want dan daar worden allerlei eten uit Afrika en muziek en allerlei dingen worden
1: de
0: daar.
1: Cultuur uit Afrika.
0: De cultuur uit Afrika wordt daarin gepromoot. En zij hebben gevraagd aan ons of wij een tentoonstelling wilden inrichten op het Food Festival.
1: Okay.
0: Dus we hebben daar. Het Food Festival is dan op zaterdag en zondag 18 en 19 juli.
1: Ja.
0: Maar wij gaan dan een soort pre-eventje doen bij Open Art Exchange. Op vrijdagavond. Dus dan gaan we eigenlijk al een beetje beginnen. En dan gaan we ons eigen mini-food festivaletje bij Open Art Exchange houden. Enerzijds om ook zeker de tentoonstelling bij ons te promoten.
1: Ja.
0: En anderzijds om de kunstenaars die in het Food Festival in het Museumpark staan. Omdat daar ook een selectie van werken ook bij ons op te hangen in de kleine ruimte. En dan gaan wij zelf ook een selectie van... food, dus kleine hapjes uit die landen, van de tent, van de kunstenaars die uit die landen komen, gaan wij kunnen mensen voorproeven.
1: Kunnen mensen voorproeven, ja. En ben je dan ook zelf op het Food Festival aanwezig de volgende dag?
0: Ja.
1: Met ook kunst?
0: Ja, we zijn op het kunst. We hebben iets van 8 muren. Dus het zijn eigenlijk dubbele panelen. Dus we hebben 6 panelen, 3 panelen. Dus 6 voor 6 kanten. Dus 6 muurtjes. En daar gaan we ook 6 kunstenaars op laten zien.
1: Oké, dus ook op dat Food Festival is Afrikaanse kunst te zien.
0: Ja,
1: begrijp
0: dus het is eigenlijk een soort. Dubbel eventje. Dus we dan op vrijdagavond gaan we dan open, zeg maar, met onze eigen, met een soort van de sneak preview, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan op het Food Festival zelf, dan staan we daar ook.
1: Ja. En Secret is dan ook nog te zien.
0: Secret is ook nog te zien met de kunstenaars van de kunst van Sebastian Boko. Dat zijn houten sculpturen. En dan de textiele werken van Rachel Malaika. En dan Thierry Tometi uit Togo met collages.
1: Ja. Mensen moeten het zelf bij even komen bekijken, zei ik al. Want dat is altijd beter dan dat je erover kan praten.
0: Het is wel trouwens op vrijdagavond. Hè, preselectie vindt. Dus op vrijdagavond is het dan van 5 tot 7. Mm-hmm. Dat we dan dat... die sneak preview doen.
1: Ja.
0: En dan hebben we ook een borrel en
1: hoort
0: en
1: er allemaal
0: hapjes.
1: Bij.
0: En dat hoort er allemaal bij. Ja.
1: Misschien kunnen mensen het beste even op de website kijken, want daar staat het denk ik allemaal op.
0: Ja, het staat bij ons op de website www.openartexchange.com. En het African Food Festival heeft een eigen website.
1: African Food Festival Rotterdam.
0: AfricanFoodFestival.nl, African Food Festival, allemaal aan elkaar, .nl.
1: Oké, dan kom je daar terecht. Maar kijk ook even bij Open Art Exchange. Dan kom je dat allemaal tegen. En gewoon gezellig naar Open Art Exchange toe gaan. Dat is natuurlijk het beste om te doen.
0: Ja, je kunt ook elke dag gewoon van woensdag tot zaterdag... kun je van tussen 10 en 5 bij ons terecht.
1: Dat is in ieder geval
0: duidelijk. Dat kan
1: sowieso. Joke Bakker, dank voor het gesprek en heel veel succes. Ook wel plezier tijdens de tentoonstelling. En zeker met dat extra event wat jullie dan halverwege juli nog hebben.

0: De Tour du ALS verbreekt records en investeert in doorbraakonderzoek van ALS. En wat ALS is, dat ga ik vragen aan Frederik Kram. Ze is in de uitzending. Mevrouw Kram, welkom.
1: Hallo.
0: U bent van ALS Nederland. Even voor de duidelijkheid, ALS is een vreselijke ziekte. Wat is dat precies?
1: Ja, nou bij eigenlijk is ALS een doodsvonnis nog als je dat krijgt.
0: Mm-hmm.
1: Als je het horen krijgt dat je ALS hebt, dan weet je één ding zeker. Is dat er eigenlijk elke dag je spieren afnemen, je spierkracht. En dat je gemiddeld nog 3 à 5 jaar te leven hebt. En ja, het is eigenlijk een hele aftakeling waarbij je elke dag minder kan en langzaam verlamd raakt.
0: Ja, en er is onderzoek nodig om te zorgen dat die ziekte ook bestreden kan worden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Wij halen ook helemaal geld op eigenlijk om onderzoek te laten doen naar de oorzaak en behandeling van ALS.
0: Ja, en die Tour du ALS, zoals ik dat in het begin noemde, die is er dus voor om mensen te laten sponsoren, onder andere?
1: Ja, het is een sponsorevenement. Dat betekent dat mensen zich kunnen aanmelden om mee te doen. En dan gaan ze de bergen op, hardlopend, wandelend of fietsend. Mm-hmm. En dan gedurende het jaar halen ze zoveel mogelijk geld op om dat te gaan doen.
0: Ja, en dat is een berg in Frankrijk, hè?
1: Ja, dat is de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk.
0: Ja, is dat net zo'n soort berg als waar die klimmers van de Tour de France tegenop klimmen?
1: Ja, alhoewel ik denk dat deze nog pittiger is. Ja. Want deze is non-stop omhoog. Er mm-hmm. zit weinig rechte weg bij.
0: Zo.
1: En 22 kilometer.
0: Zo. Dan moet je wel gemotiveerd zijn om dat te doen. Zijn dat meestal mensen die met ALS te maken hebben, of in de familie of in de omgeving?
1: Ja, over het algemeen wel. Omdat mensen zijn wel intrinsiek heel erg gemotiveerd. Omdat je op eigen kosten eerst helemaal naar Zuid-Frankrijk mm-hmm. moet reizen en daar ook een aantal dagen moet overnachten. En dan vervolgens ook nog geld ophalen en dan voor onderzoek. En dan ook op de dag zelf de berg op. Afgelopen jaar was het ook weer heel erg warm. Dus dat is een grote inspanning.
0: Ja, want jullie hebben hem net achter de rug, hè, die tour.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat heeft toch weer heel veel geld opgebracht. Ondanks dat mensen denken, het kost al een hoop geld. Wil ik dat wel doen? Maar dat gaat nog steeds goed, hè?
1: Ja, dat is ongelooflijk. Daar zijn we elk jaar ook weer heel verbaasd, maar ook heel dankbaar voor. En dit jaar hebben we ook weer ruim 2 miljoen opgehaald.
0: Zo. Dat is niet weinig. Want hoeveel mensen gaan er dan die berg op?
1: Dit jaar waren het er een kleine 900 die de berg op zijn gegaan.
0: Ja, dus het is wel iets wat mensen willen doen en wat graag willen doen.
1: Ja, zeker. Nee, absoluut.
0: En die 2 miljoen die komt echt terecht bij het onderzoek dus?
1: Ja, die komt direct. Dus eigenlijk volledig gaat dat naar onderzoek.
0: En dan volgend jaar weer?
1: Ja, absoluut.
0: Dit was de 14e editie. Jullie zijn al een tijdje ermee bezig.
1: Ja, we zijn ook alweer volop bezig met voorbereidingen voor 2027. En dan is de Tour op 17 juni.
0: Okay.
1: En dan is het de 15e editie. Dus dan belooft het ook nog een extra speciale editie te worden.
0: En waarom kiest u voor zo'n berg zo ver weg?
1: Ja, nou dat heeft eigenlijk te maken met de ontstaansgeschiedenis van Tour du ALS. 14 jaar geleden was er een familie vanuit een Brabantse familie in Nederland. Die had te maken in de familie met ALS. En die besloten eigenlijk om met een klein groepje vrienden en familie naar de Mont Ventoux te gaan en die berg te beklimmen. En daarmee ook wat geld op te halen voor ALS. En dat bleek al heel snel een succes. En dat werd een jaarlijks terugkerend evenement en steeds groter en groter. En zo is het eigenlijk ontstaan. En daarom heeft Tour du ALS heel erg dat familiegevoel en dat met elkaar die berg beklimmen.
0: Ja, mensen herkennen het ook als ze vorig jaar mee geweest zijn. Dan denk je, daar gaan we weer.
1: Ja, precies.
0: Dat geld wat er dus bij elkaar gesprokkeld wordt. Is er al een doorbraak gevonden voor een medicijn dat de dodelijke ziekte, zenuw- en spierziekte, vermindert of verbetert eigenlijk?
1: Ja, ALS is eigenlijk een verzamelnaam voor heel veel soorten van ALS, zou je kunnen zeggen. En kort geleden is er een medicijn, Tofersen, gevonden voor een zeer zeldzame vorm van ALS. En dat medicijn dat zorgt er echt voor dat spierkracht zelfs weer terugkomt.
0: Oh.
1: Dus dat is echt een mooie doorbraak. Alleen dat is nog wel voor een heel bescheiden aantal ALS-patiënten. Maar dat geeft onderzoekers nu wel de hoop dat het dus ook echt, maar als we voldoende investeren in onderzoek en we zo blijven doorgaan, dat het wel degelijk mogelijk is om uiteindelijk voor alle vormen van ALS medicatie te vinden of een behandeling te vinden.
0: En daar is veel geld voor nodig. En die donoren die zorgen voor veel geld in ieder geval.
1: Ja,
0: zeker als
1: zeker.
0: Ze naar boven fietsen op die mond van doe. Oh, maar het kan ook lopend, hè?
1: Het kan ook lopen.
0: Ja, het kan op alle manieren.
1: Het kan op allerlei manieren.
0: Ja, mensen die meer willen weten over die tour of over ALS in het algemeen. U hebt waarschijnlijk een website waar het allemaal op staat?
1: Ja, zeker. Voor meer informatie over ALS kun je naar www.als.nl. En specifiek voor Tour du ALS naar www.tourduals.nl.
0: Oh ja, dat is een aparte website dus.
1: Ja, ja, zeker.
0: En er is ook een donatieknop als je denkt, nou, ik ben niet naar de mond van toe geweest, maar ik wil toch bijdragen, dan kan dat ook, hè?
1: Dan kan dat ook, absoluut.
0: Ja. Duidelijk hoe het zit. En ik dank u wel voor het gesprek. Frederikje Kram, hoofdmarketing en communicatie van de Stichting ALS Nederland. En volgend jaar maar weer die mond van toe op. Gaat u zelf ook mee?
1: Ik ga elk jaar mee.
0: Okay.
1: En dan vragen mensen altijd, ga je dan ook de berg op? En dan zeggen we altijd nee, want ik moet heel hard werken. met heel veel plezier. Maar ik heb eindeloos respect voor de mensen die berg op gaan. Dus dat,
0: Een mooi initiatief om hiermee door te gaan in ieder geval. Nogmaals dank.

Jij bent nu in de hemel, dat is wel ver van hier. De enige herinnering, dat is een stuk papier. Waarom moest dit gebeuren? Ik kan niet zonder jou. Jij was toch in mijn leven, mijn eigen lieve vrouw.

0: Nutri-score moet verplicht worden in heel Europa. Dat heb ik niet verzonnen, maar Frank Lindner van Stichting Foodwatch, die weet daar alles van en die is in de uitzending. Frank, welkom.
1: Dankjewel, hallo.
0: Ja, de Nutri-score, even voor onze duidelijkheid, die zit op levensmiddelen, hè?
1: Ja, klopt. Voorverpakte voedingsmiddelen. En dan kan je een labeltje tegenkomen van A tot en met E. Mm-hmm. En de A is donkergroen en dan kleurt dat van naar lichtgroen. De C is geel. En vervolgens hebben we de oranje D en een donker oranje, dan wel rode E. Mm-hmm. En eigenlijk zeggen die letters iets over de samenstelling van het product naar voedingswaarde. Dus heb je een groene A, dan heb je een goed samengesteld, gezond product. En dan die E is dan een het minst goed samengestelde product naar voedingswaarde.
0: Ja, het is goed dat er nog lettertjes op staan, want als je kleurenblind bent, dan weet je het niet, hè?
1: Nee, precies. Nee, dus dat is daar hebben de bedenkers wel over nagedacht.
0: Ja,
1: dat ze zowel de letters als de kleuren inderdaad iedereen op het juiste pad kan krijgen. Ja.
0: Het is dus voor de consument belangrijk dat hij weet wat het product inhoudt. Maar ja, het is niet verplicht.
1: Nee, dat klopt. Ja, dat is zeker waar wij als Foodwatch dus nu ons hart voor willen maken. Want nu is het zo dat fabrikanten zelf mogen kiezen van zet ik het op mijn producten of niet. Mm-hmm. En omdat het vrijwillig is, zeker de fabrikanten die relatief gezonde producten maken en dus die goede scores krijgen, de A's en de B's, die zijn er al op de kippen bij om die A en B op de verpakking te zetten. Dan kunnen ze natuurlijk, uiteraard is de waarheid, het is niet eens echt mooie sier, maar... Het staat wel goed. Ja, zeker de fabrikanten van de ongezondere voedingsmiddelen, die wel heel lekker zijn, maar waar je niet al te veel van moet eten, die dus een D en E krijgen. De vette suikerbommen, zout, noem het allemaal op. Die vette scores krijgen. Ja, juist die fabrikanten die plaatsen hem niet vrijwillig. Maar wij vinden dus, als je als consument je staat voor het schap met allerlei soepen in blik, zeg maar. Ja, en zeg maar de helft van die soepen die heeft die Nutri-score staan en die andere helft niet. Maar bijvoorbeeld wel waar ze niet op staan, ziet de verpakking er wel heel gezond uit. Hè? Want je kan een ongezonde soep nog steeds er heel mooi uit laten zien. Met allemaal plaatjes en een beetje mooie groene kleuren en foto's van veel groente. Maar ja, wie weet is de samenstelling helemaal niet goed. Ja, dan kan je als consument eigenlijk nog niks. Dus vandaar 100% dekking en dat betekent verplichting.
0: Ja, maar wacht even. Er is toch ook nog een ingrediëntenlijst?
1: Ja, zeker. Ja, maar de ingrediëntenlijst en de voedingswaardetabel, die heb je natuurlijk in de allerkleinste lettertjes achterop staan bij voedingsmiddelen. En de Nutri-score is eigenlijk niks anders dan een vertaalslag daarvan.
0: Ja, ja. En in één oogopslag zie je dan wat het product is.
1: Ja, precies. Want ik denk dat je tegenwoordig bijna een diëtist moet zijn om al die ingrediënten en de voedingswaarde en dan dus per portie 100 gram, wat krijg ik binnen? Ja, er moet een rekenmachine bijgehaald worden, opgezocht worden wat die natriumchloraat is als E-nummer. Is dat gezond of niet?
0: Ja.
1: Nou ja, de Nutri-score maakt zeg maar eigenlijk die samenstelling en dan vooral naar de voedingswaarde. Dus dan hebben we het dan echt over de zout, suiker, vet, eiwit, vezels. Mm-hmm. En eventuele aanwezigheid van groente, fruit en noten. Dat maakt die Nutri-score dus in één oogopslag inzichtelijk op de voorkant. Dus dat is voor iedereen heel begrijpelijk.
0: Ja, jullie zijn met de actie bezig, een campagne zelfs, om die Nutri-score verplicht te houden in heel Europa. Nou, dan denk ik Europa.
1: Ja, dat klopt. Maar wat we gaan doen is in ieder geval bij de landen die in de Europese Unie de Nutri-score al vrijwillig hebben ingevoerd. Dus dat zijn onder andere de Nederlandse overheid ook. Want in Nederland is het, daar heeft de overheid gezegd, is het officiële nieuwe voedselkeuzelogo van Nederland en het is vrijwillig. Dus wij kloppen als Foodwatch Nederland in Den Haag op de deur. Maar bijvoorbeeld de collega's van ons in Berlijn, die gaan juist daar weer de nationale overheid proberen te overtuigen. Want we hebben inderdaad uitgelaten zoeken door een juridisch expert dat je als lidstaat die verplichting mag gaan voorstellen.
0: Ja, ja.
1: Heel veel overheden die zeggen nu we weten ook wel dat Brussel heeft ook al een aantal jaren plannen voor een voedselkeuzelogo. Dus we wachten nog maar even af. Maar goed, ja, als je kijkt naar alle, ja, de huidige gezondheidscrisis en dat we met z'n allen echt wel met een klein beetje hulp, zoals van de Nutri-score, telkens wat gezonder kunnen eten of wat betere voedselkeuzes kunnen maken, ja, dan hebben we geen tijd om te verliezen. Dus nee. Vandaar dat we nu weten, de lidstaten, die landen, waaronder Nederland, die hoeven niet op Brussel te wachten. Die kunnen inderdaad al voorstellen op nationaal niveau om die Nutri-score te gaan verplichten.
0: Ja, dan hoor ik bij Foodwatch een petitie aankomen.
1: Ja, zeer zeker. Nee, dat heb je absoluut goed. Dus die hebben we ook gelanceerd.
0: Ja.
1: En natuurlijk, ja, hoe meer we met z'n allen, dus vanuit Nederland, maar ook vanuit Duitsland en België en in Frankrijk ook is de Nutri-score vrijwillig, Spanje. Als we met z'n allen een hard geluid kunnen laten horen, in ieder geval, al hebben we maar straks één schaap over de dam, één van die landen, dan zouden we heel tevreden zijn. Dus als mensen mee willen tekenen, dan heel erg graag.
0: En hoe meer mensen tekenen, hoe meer macht je kan hebben.
1: Ja, zeker. Hoe sterker het geluid is wat we kunnen laten horen bij de politiek. Yeah. Ja.
0: Hoe is dat een manier om dat te doen, simpel?
1: Dat kan via onze website. Als mensen gaan naar www.foodwatch.nl, dan staat die Nutri-score-petitie om die verplicht te krijgen. Staat er heel mooi groot bovenin op de webpagina. En dan wijst alles zich vanzelf.
0: Even aanklikken en dan wijst het zich vanzelf. Dan kun je in ieder geval de Nutri-score zorgen dat die in Nederland verplicht gaat worden.
1: Laten we ervoor aan.
0: Daar gaan we voor in ieder geval. Dankjewel, Frank Linter, campagneleider van de Stichting Foodwatch. En heel veel succes met al die petities en al die mensen die gaan tekenen en dan ook nog de Nutri-score verplicht laten worden.

0: Rob van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: John Bijmar.
4: Dit is 2.
5: Hey, you back? I beg your pardon, sir.

Hele goedemorgen. Welkom bij de Muziekmix van vandaag. En dan hebben we het over 5 juli. Muziekmix, een programma waarin wij een beetje bladeren door de geschiedenis van de muziekhistorie. We kijken naar wat de nieuwe binnenkomers in de top 40. Alleen niet de top 40 van 2026, maar die van 1986. 40 jaar terug. En ik draai ook gewoon zomaar een plaatje, omdat ik weer een zin had om een bepaald nummer te horen. Dave D, Dizzy Bickermick en Titch met hun Nose for Troubles, die trapten het programma af. Dave D, Dizzy Bickermick en Titch, de artiesten van het jaar. Dus we zijn zo'n beetje halverwege, nog 26 keer komen ze. Ik had toevallig precies 52 nummers van ze in mijn database. En ik moet zeggen, ik ken ze niet allemaal. Deze had ik ook nog niet zo heel vaak gehoord. Maar we beginnen zoals altijd na de artiest van het jaar met de nieuwe binnenkomers. Ik heb er 2 uitgezocht voor u. 2 binnenkomers op de juni. In 2026, de 5e juli. Het goede doel met alles geprobeerd. Die kwamen binnen en zouden stijgen tot een 25e plek. En de Eurythmics, When Tomorrow Comes, ook zij kwamen binnen. En deden het wat beter. Die kwamen tot plek 19. Maar eerst het goede doel.

is 5 juli 1966 als de Monkees in de RCA Studios Hollywood de Theme from the Monkees opnemen. Ja, en dat was natuurlijk de herkenningsmelodie van de tv-serie The Monkees, waarin heel veel andere muziek te horen was. Bijvoorbeeld Let's Dance On.

Let's Dance on the Monkeys. 60 jaar geleden namen ze dat dus op tegelijkertijd met Theme from the Monkeys. En daarna kregen ze die bekende tv-hit-serie The Monkeys. De Monkees werden muzikaal bijgestaan door Joseph Di Tullo op cello, Wayne Irvin gitaar, Gene Esness percussie, Bob Hart orgel, Billy Lewis op drums, Jerry McGee op gitaar, Louis Seldon op gitaar en Larry Taylor bas. Theme from the Monkees, Let's Dance On and Just Doesn't Seem to Be My Day worden 9 juli 1966 afgemixt. Dus we doen er nog eentje. This just doesn't seem to be my day. Nogmaals, Monkees.

Op 5 juli 1954 neemt Elvis Presley samen met gitarist Scotty Moore en bassist Bill Black 3 nummers op in de Sun Studio Memphis. Sam Phillips heeft de zanger eigenlijk naar de studio gehaald om een demo van het nummer Without You in te zingen. Omdat Phillips niet tevreden is over het resultaat van de opname, sorry hoor, laat hij Elvis zelf een paar nummers kiezen die beter geschikt zijn voor zijn stem. 2 van de opgenomen nummers, een cover van het oude Arthur Cupid nummer That's Alright Mama, en een versie van Bill Monroe's country klassieker Blue Moon of Kentucky, worden 19 juli 1954 uitgebracht. Blue Moon of Kentucky.

Ray Charles staat 5 juli 1958 op het Newport Jazz Festival. Zijn platenmaatschappij Atlantic Records is daar aanwezig om het concert op te nemen. En de opnamen worden geproduceerd door Neshu Ertegun, broer van Atlantic-oprichter Ahmet Ertegun. De nummers Nighttime is The Right Time en A Little Spanish Town, I've Got a Woman, Blues Waltz en nog meer worden onder de naam Ray Charles at Newport oktober 1958 uitgebracht. Wij luisteren naar I've Got a Woman, Ray Charles.

Barrel House, Under My Skin. En Barrel House was een van de optredende acts op de eerste uitvoering van Zuiderpark Pop in Den Haag. Het Park Pop Festival. De eerste werd gehouden op 5 juli 1981. 15.000 mensen nemen de moeite om een kijkje te komen nemen op dit gratis muziekfeest. Er is maar één podium en daarop staat, behalve Barrel House, ook DAF, The Tigers of Pentang, Killing Joke en The Beat. En Grupo Sportivo.

Grupo Sportivo, dus ook een van de acts op de eerste editie van het Parkpop Festival in Den Haag. In het Zuiderpark, 5 juli 1981. Het festival zou uitgroeien tot een internationaal bekend festival met internationale artiesten. Drie podia en in 2005 een top aantal bezoekers van 350.000.

Een hele lange tijd ook altijd gratis gebleven, totdat dat niet meer kon. En op een gegeven moment is dat een beetje, ja, werd het gewoon onmogelijk om nog te blijven organiseren. Ik heb nog een nummertje van Barrel House bij me. Ik vind het wel lekkere muziek. We draaien hem gewoon.

Summertime Blues. Nee, niet Blues. Dus Straight Cats waren dit. Met hun versie van de Summertime Blues. Enkele oude leden van de Quarrymen komen op 5 en 6 juli 1997 in Liverpool bij elkaar om te herdenken dat het 40 jaar geleden is dat John Lennon voor het eerst kennis maakt met Paul McCartney. De Quarrymen spelen op de 6e juli 1957 op een braderie tegenover de St. Pieterskerk in Woolton, een wijk in Liverpool. De groep bestaat dan uit John Lennon, Eric Griffiths, Bill Smith, Ivan Vaughan en Roy Davis, Peter Shotton en Colin Henton. We gaan zo, de Quarrymen. There will be Lily.

Warrior Man dus, met onder andere John Lennon in de gelederen. En die leerde toen voor de eerst Paul McCartney kennen en die zijn samen gaan spelen. En die kennen we natuurlijk van de Beatles en later werd Paul McCartney ook nog bekend met Wings. En zij spelen onder andere Live and Let Die. De herkenningsmelodie van de film van James Bond. De eerste James Bond film met in de hoofdrol Roger Moore. Live and Let Die gaat 5 juli 1973 in Londen in première. James Bond fans in Nederland moeten even geduld hebben, want 13 december 1973... sorry. Last van een hele vervelende kriebel in mijn keel op het moment. Maar die moeten geduld hebben tot 13 december 1973. En dan komt die pas in Nederland draaien. 18 juni 1973 is de titelsong Live and Let Die van Paul McCartney en Wings uitgebracht. En die komt 25 augustus 1973 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt een 27e plek.

0: cold today. But the sun came out later, so I went out and strolled about looking at the shops. Didn't really see anything I liked, so I didn't buy anything. On the way home, I posted a letter.
1: Ja, dat is wel erg. Hè. Kan ook al niet meer rekenen. Ik had het precies uitgekiend, dacht ik, dat we zo met de Eagles... I dreamed there was no war, naar het nieuws zouden gaan. En dan moet ik in ene keer een paar secondjes overbruggen, denk ik, zomaar. Want de Eagles die gaan nu starten. We gaan dus richting nieuws van 12 uur en verkeersinformatie. Ik ben vlug weer bij u terug. Tot zo.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Zallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: Sjoerd Weimar.

Ja, welkom terug bij de Muziek Mix. Twee uur en dat trappen we altijd af met een blikje op de verjaardagskalender van vandaag. En er zijn er weer een heleboel. Bijvoorbeeld Factor Unit, en die was de gitarist bij The Pretty Things. En die bezongen net het genot van het bezitten van een house in the country. Je hoort ze niet zo heel vaak op de radio. Ook jarig zou geweest zijn Cassie Gaines van Lynyrd Skynyrd. Maar zij overleed in 1977. Michael Monarch van Steppenwolf, de gitarist, ook hij is vandaag jarig. Net zoals de drummer van Catapult, Gert-Jan Hessing. En Alet Richards, ook nog een drummer, maar dan van Catatonia. Hebben we nog meer drummers in het lijstje staan? Nee. Ook nog jarig in ieder geval vandaag, de zanger van City to City. En die hadden natuurlijk een hele grote hit. Met The Road Ahead. Maarten van Praag, gefeliciteerd.

Ja, en ik heb niet goed gekeken, want er staat toch nog een drummer op het lijstje van de jarigen. Want vandaag ook jarig is Bengt Frederik Lagerburg, en dat is de drummer van The Guardians. De zanger van City to City bijvoorbeeld, ook de zanger van Westlife kunnen we feliciteren, Shane Villan. En Jason Waite, de zanger van Lifehouse. Someone Else's Song. En dat was de laatste van de verjaardagskalender van vandaag.

Long Hot Summer van Galaxy Lynn. En deze single komt de 5 juli 1975 binnen in de Nederlandse top 40. Op de bijkant staat het nummer Fool. Beide nummers zijn afkomstig van het debuutalbum van Galaxy Lynn. Geproduceerd door John Sonneveld. Long Hot Summer bereikt de 16e plek. Galaxy Lynn is in 1974 opgericht door Robbie van Leeuwen, de componist-gitariste van The Motions en Shocking Blue. Zijn voormalige Motions-collega Rudy Bennett is de zanger van Galaxy Lynn. En het meest opvallende aan deze groep is dat niet de gitaar, maar de elektrische mandoline centraal staat. De groep bestaat verder uit Dick Remelink op fluit en saxofoon, Hugo van Haastert op de mandoline, Peter Rijnvis drums en Peter Wassenaar op de basgitaar. In 1976 gaan ze weer uit elkaar. Love is a Stranger, Eurythmics.

Ik zei het al, The Rhythm Makes a Love as a Stranger. En zei Marco, 5 juli 1999, tijdens een persconferentie op de Greenpeace-boot, de Rainbow Warrior, die in Londen aan een kade van de Theems ligt, bekend dat zij voor het eerst sinds 10 jaar weer op wereldtournee gaan. Annie Lennox en Dave Stewart geven alle winst die daarmee verdiend wordt aan diverse goede doelen. The Stones.

Ja, natuurlijk nog steeds regelmatig in het nieuws door Rolling Stones. Nu weer omdat er nieuw materiaal aankomt en dat ze waarschijnlijk op wereldtournee gaan. Maar 5 juli 1978 waren ze ook alweer in het nieuws. EMI besluit om de productie van het nieuwe Rolling Stones album Some Girls stil te leggen. Nadat diverse beroemdheden, waaronder Lucille Ball, bezwaar hebben gemaakt tegen hun afbeelding op de hoes. Behalve problemen met de hoes zijn er ook problemen met de nummers op het album. Dominee Jackson beschrijft de titelsong als vulgair en obscene. Dominee Jackson wil Mick Jagger en de platenmaatschappij Atlantic Records hierover aanspreken. We willen niet als censor optreden, maar we vinden wel dat Mick Jagger een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Al dus Jackson. John Scofield, Talking About You.

groep Them was dat. Baby, please don't go. En ze staan 5 juli 1964 in de studio om dit nummer op te nemen. En gelijk ook het nummer Gloria. Beide nummers worden op 6 november 1964 door de Noord-Ierse groep uitgebracht. Baby, please don't go behaalt begin 1965 de 10e plek in de Engelse hitparade. En in Nederland wordt Them mede dankzij het blad Hitweek in 1967 ontdekt. 1 juli 1967 komt Gloria de top 40 binnen en weet een 10e plek te halen. Them bestaat al sinds september 1966 niet meer, vertelt zanger Van Morrison aan Hitweek. Als hij in maart 1967 voor enkele optredens naar Nederland komt. Van Morrison wordt tijdens zijn optredens dan ook begeleid door The Blizzards van QB en The Blizzards. Nou, Baby Please Don't Go, net gehad hier die andere hit van Them, Gloria.

Gloria van Them. Pink Floyd is 5 juli 1975 de afsluitende act tijdens het jaarlijkse Knebworth Festival in Engeland. Voor Pink Floyd is dit het laatste concert van de Wish You Were Here Tour. Na een uitputtende Amerikaanse tournee is de road crew moe en heeft de grootst mogelijke moeite om het geluid in een korte tijd voor een openluchtconcert goed afgesteld te krijgen. Tijdens het eerste nummer van de show, Raving and the Drooling, gaat het al mis. Een van de PA-systems valt compleet uit. Het wordt snel hersteld, maar met een verkeerde stroomvoltage, waardoor het keyboard van Rick Wright wordt ontstemd. Op een reserve-keyboard moet Wright verder. Gedurende de show blijven er zich moeilijkheden voordoen, maar desondanks zet Pink Floyd een fantastisch concert neer. Pink Floyd wordt op het podium bijgestaan door Vernetta Fields en Carlina Williams als achtergrondzang en Dick Perry op saxofoon. Andere artiesten die daar optreden die dag zijn Captain Beefheart and His Magic Band, de Steve Miller Band, Linda Lewis en Monty Python. Pink Floyd die speelt behalve Raving and Drooling als toegift het complete nummer Echoes van ruim een kwartier. En ook Wish You Were Here staat op de setlist. Ja.

Ja, ik vond het vorige keer zo lekker. Het is weer de Moody Blues. Ik denk, nou, doen we het gewoon in de tweede uur nog zo tegen het einde. En nog eens een keertje. Eentje Watching and Waiting was dit, Moody Blues. Heerlijke muziek, ja. En het is ook van dat lekkere weer echt om buiten bij een muziektentje te gaan zitten luisteren naar de kapel die daar speelt. En Toon Hermans heeft daar zo'n mooi lied over gemaakt. Het zomeravondconcert. Een paar keer per jaar deze tijd van het jaar draai ik hem wel. Hier is hij, nogmaals. Toon Hermans, het zomeravondconcert.

Het lieve land waar ik ben geboren, dat had akkers vol met koren en het veld had 100.000 bonte bloemen. Het pleintje had zijn oude linden en een café met blauwe blinden. En op het buffet daar stond te veel om op te noemen. En de danstent had zijn dansen, de begijntjes rozenkransen. En het park had zomers sinds Cecilia. De zomeravond had muzieken, blije en melancholieke. En mijn opa had zo'n koperen hoenpapa. En ik lag met wat zoethout in het groene gras gazon. En ik luisterde.

Als het concert was afgelopen, ging opa gauw een pilsie kopen. De pluim nog op zijn pet en het goud nog op zijn mouwen. Dan stond hij bij de tap te tanken en hij hield niet op met schenken. Al hing de hele kopersectie in de touwen. De pastoor nam nog een neutje, gaf de koster ook een scheutje.

Vingers in zijn armen, het vrome stadje had die avond iets frivols. En ik vond mijn eerste meisje in het warme groene gras.

aan het einde van zijn leven. Er was zo graag nog wat gebleven. Werd hij soberder, hij telde al de glazen. Dan liep hij bij de beukenbomen van zijn bomberdom te dromen. De dokter zei dat hij er niet

We stonden rond zijn bed te zwijgen. Toen zei hij zachtjes in zijn eigen: ik zal de groeten doen aan Sint-Cecilia. En toen diezelfde avond in het park het concert begon,

met het zomeravondconcert zijn we aan het eind gekomen van deze muziekmix. Volgende week ben ik hier een keertje niet. Dan nemen Karen en Jonathan weer over. Dus dat wordt ongetwijfeld ook weer een hele mooie mix. En de week daarop heb ik lekker lang de tijd om een mix voor je te mixen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie week van. En wat mij betreft tot de volgende keer. Tot dan. Dag.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied en wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Rond Rotterdam is het drukker vanwege werkzaamheden op de A20... Er staan een paar korte files op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Prins Alexander 5 minuten oponthoud. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

hele goede dag. Dit is Verhaal is het Vanaan, de oorsprong van hits en andere musicaliteiten. Vandaag en de komende weken gaan we op reis. Allemaal liedjes die daarover gaan. De producties van Kees Verhelzen en dank daarvoor. Ja, we begonnen ze juist in 1969 met Adamo Salvatore. Dat is een Belgisch Italiaan die Frans als hoofdtaal heeft, maar een uitstapje deed in het Duits. Es geht eine Träne auf Reisen, oftewel in goed Frans, une larme au nuage. De volgende groep bestaat sinds 1969 en treedt nog steeds op. Hun muziek bevindt zich op het snijvlak van country en southern rock. Ze komen uit de zuidelijke staat Alabama en noemen zich ook zo. Take a little trip, Alabama.

Take a Little Trip van de groep Alabama. Nou, de volgende zanger speelt in 1963 in de Broadway musical One Flew Over the Cuckoo's Nest. En daarvoor maakte hij samen met zijn broers deel uit van de zanggroep The Ames Brothers. Solo had hij in 1969 een hit met Son of a Traveling Man. Een beetje 13 in een dozijn liedje. Maar het klinkt eigenlijk best wel leuk. Ed Ames.

son of a traveling man, Ted Ames. We gaan een appeltje schillen. In januari 1968 richtten de Beatles het bedrijf Apple Corps op, middels afgeleide Apple Records. In april 1976 werd door Steve Jobs Apple Incorporated opgericht. En dat bedrijf deed en doet nog steeds in computers. Bij de voornoemde appeltjes hebben diverse rechtszaken gevoerd over het gebruik van de naam. Maar er is ook nog een Britse popgroep met die naam, Apple. In 1968 brachten ze een singeltje uit met als titel Let's Take a Trip Down the Rhine.

groep Apple, Let's Take a Trip Down the Rhine. Ja, na dit reisje langs de Rijn was het snel over. Leuk is nog wel om te vermelden dat hun LP als titel had An Apple a Day. De titel Traveling Blues doet te vermoeden dat we gaan luisteren naar een Chicago bluesheld. Niets is echter minder waar. Op de platenhoes staat Johnny Bastable's Chosen Seven featuring Edgar Bilk. En deze Dixieland clarinet kwam toch echt uit het Britse Bristol.

Traveling Blues, Johnny Bestable's Chosen Seven, featuring Edgar Bilk. Richard Berry, die zong samen met de Pharaohs in 1956 het bij elkaar gepikte nummer Louie Louie. En hij zette zijn naam onder. En het aantal covers bedraagt ongeveer 2000. Een paar jaar later namen Richard Berry en de Pharaohs de song Have Love Will Travel op. En dat lijkt me toch een partij op Louie Louie. Luisteren maar.

Christian Berry en de Pharaohs met het weinige originele Have Love, Will Travel. De Haagse Golden Earrings, begin met een S, naderhand zonder. En de Beverwijkse Bintangs, beiden opgericht in 1961, deelden jarenlang de eerste plek in de lijst van oudste succesvolle popgroep van Nederland. Ja, met het noodgedwongen stoppen van de Earring is de nog steeds optredende Bintangs dus alleen de alleroudste. In 1970 zongen en speelden ze Traveling in the USA.

Marty Kraaiveld en zijn maten van de Bintangs, Traveling in the USA. De blanke Elvin Bishop, hij is geboren in 1942, verkeerde in zijn jonge jeugd alleen maar onder blanken. Hij leerde de zwarte muziek uiteindelijk pas kennen toen hij in 1960 in Chicago ging studeren en onder andere deel uitmaakte van de Paul Butterfield Blues Band. En in 1974 nam hij solo het weinig bluesy klinkende Traveling Shoes op.

Calvin Bishop, Traveling Shoes. Had de groep Apple een paar nummers terug, met een andere song, ook al een reisje langs de Rijn gemaakt. We komen nu uit bij een Nederlandstalig lied. De muziek hoort bij het Duitse Berliner Luft en dat nummer stamt uit 1899. En een paar jaar daarna werd er een Nederlandse tekst aan toegevoegd door Louis Davids. En die tekst werd in de jaren 60 ook gezongen door Willy en Willeke Alberti. In 1872 schreef Michiel van der Plas weer een andere tekst en die ging over allerlei rommel in de Rijn. We gaan zo luisteren naar Adele Bloemendaal met Een reisje langs de Rijn en als toevoeging: kijk, wat drijft daar in de Rijn?

0: Ja, dat was wel een bijzonder reisje langs de Rijn van Adele Bloemendaal.
1: Dit is 2.
2: 2.
3: Dit is 2.
0: Dit uur allemaal liedjes die te maken hebben met reizen. Rond 1970 schreef John Fogerty voor Creedence Clearwater Revival aan de lopende band hits. En soms verschenen er twee op een singeltje. Een dubbele A-kant noemden we dat toen. Who'll Stop the Rain werd gekoppeld aan Traveling Band. Of was het nou juist andersom?

Dalida, Voyage sans bagage. Indie rock, dat ontstond zo'n 45 jaar geleden en was muziek uitgebracht door onafhankelijke, independent, platenlabels. En een van de Amerikaanse bands in dat genre is sinds 2000 de Decemberists. En ze komen uit Portland, Oregon. Uit 2018 stamt Traveling On.

Cambridge, een groep uit Portland, Oregon. En dat is nummer Traveling On. En toen ik de naam van de volgende zangeres voorbij zag komen, las ik Desireless. Omdat ik uitging van een Engelse naam. Ergo, het betreft een Française. En dan wordt de uitspraak volgens mij Desireless. Iedereen die in de jaren 80 is opgegroeid kent haar allergrootste hit Voyage, Voyage.

Désiré-le. Voyage, voyage. 8 mei 2026 verscheen het 35e studioalbum van de inmiddels aan Parkinson leidende Neil Diamond. Ja, en hierop 10 songs die hij in 2007 heeft opgenomen met Rick Rubin. Wij gaan nu wat verder terug in de tijd en draaien uit 1969 Neil Diamond met Brother Love's Traveling Salvation Show.

Brothers, Love's Traveling Salvation Show. Lee Hayes, ooit deel uitmakend van de Weavers, schreef het. Lonnie Donegan, ooit deel uitmakend van Chris Barber's Jazz Band, zong het. En dat was in 1958. En we laten het nu hier horen. Lonesome Traveler, Lonnie Donegan en his Skiffle Group.

Ja, Lonnie Donegan en his Skiffle Group 1958, Lonesome Traveler. Het allereerste dat de Londenaar Chris Farlow, hij is geboren op 13 oktober 1940, aan het vinyl toevertrouwde was Air Travel. We gaan er zo naar luisteren. En later speelde hij in diverse jazz-rock groepen en werkte samen met mensen als de Rolling Stones, Jimmy Page en Van Morrison. Maar hier nu solo, Air Travel, Chris Farlow.

Ja, dat was het dan voor vandaag. De reisjes die ik in de aanbieding had. Volgende week en ook de week erop trouwens. Dan gaan we nog meer tripjes maken. En voor vandaag ga ik afsluiten. Bedankt en graag tot de volgende week.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0-overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen, 5 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Knopen de Bresseplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Het is zondag 5 juli en ik heet je hartelijk welkom bij het weekoverzicht van 2. Tot 3 uur vanmiddag hoor je dat weekoverzicht en daarin gaat het over de Joppelaan in Schiedam, de Vlaardingse wijk Vijfsluizen, de eikenprocessierups in Bijdorp in Schiedam en het burengesprek aan de Maasboulevard in Vlaardingen.

0: baat van een kopje koffie konden de bewoners afgelopen woensdag aan de Maasboulevard in Vlaardingen in gesprek gaan met de havenindustrie. En Omroep 2 nam ook een kijkje.
1: Onder het genot van een koffietje in gesprek gaan met de industrie. Dat was het idee voor het initiatief Burengesprek in de wijk, waarin bewoners in gesprek kunnen gaan met havenbedrijven uit de Botlek en de Europoort. Ze stonden klaar op de Maasboulevard in Vlaardingen.
2: En met die campagne gaan we ieder jaar een aantal locaties aan binnen het Botlek Europoort gebied. Dus we hebben al flink wat locaties gehad en deze dag is de afsluiter in Vlaardingen. Het doel van wat we doen is verbinden. Dus wij proberen organisaties, zoals bijvoorbeeld de Vopak, in contact te brengen en in gesprek te brengen met inwoners. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat er een bepaalde connectie ontstaat. En dat wordt gefaciliteerd ook mede in samenwerking met het gemeente, dus nu ook met gemeente Vlaardingen. En eigenlijk proberen we die driehoek, zoals we dat noemen, inwoner, gemeente en het bedrijf, continu met elkaar in gesprek te brengen.
1: Er was wel geteld één bedrijf, namelijk Vopak. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de opslag en het vervoeren van vloerbaren en chemie en olie.
3: We zitten hier al heel lang, maar we vinden het fijn om met de buurt in gesprek te gaan en onder andere uit te leggen wat we doen, waar we ons mee bezighouden. He, wat we doen met werkgelegenheid, maar de producten die we opslaan. En ook de trots op het bedrijf en het onderdeel zijn van de Vlaardingse maatschappij. Dat vinden we heel belangrijk.
2: Nou, ik denk dat we, als je kijkt naar vanaf de start tot en met dit moment, dat er een groep of 20 bewoners zo bij ons is geweest. En we zien dat in eigenlijk alle locaties terug waar we geweest zijn. Het is mooi om te zien dat mensen langslopen, stil blijven staan en toch eventjes een koffietje met ons doen. En dan stiekem toch net iets langer blijven hangen dan ze willen.
3: Wel mensen ook die, en dat is toch altijd weer grappig, mensen die inderdaad ons bedrijf wel van horen kennen. En dan merk je toch dat er interesse is. Ja, wat zitten jullie daar te doen? Wat voor producten sla je op? Dus ja, er komen echt wel leuke vragen.
1: Op het prikbord hingen wel wat ideeën. Onder meer graag flyers dat jullie komen, dan komen er meer. Zo leek er weinig behoefte aan een kritisch gesprek tussen de bewoner en het bedrijf in de haven.
4: Het klopt ook dat de industrie ook een groot onderdeel is, hè, van waarom jullie hier zijn. Ja. Zijn daar nog dingen in naar voren gekomen dan?
2: Nee, eigenlijk niet zozeer. Wat we tot nu toe merken is dat het gesprek met Vopak dan als aanwezige, en zeker ook vanuit Buurman in Vlaardingen, eigenlijk heel erg fijn zijn. Er is weinig overlast, weinig klacht richting dit stuk industrie toe. Is het fijn om te horen?
3: Nee, ik krijg geen vragen in de zin mensen die zich zorgen maken over gevaren. Zeker als je uitlegt, hè, de producten die we opslaan, zoals ik net zei, de eetbare olie in je keukenkastje of de biobrandstoffen, dat stelt mensen toch wel gerust. En ik kan me voorstellen, ja, als je het bedrijf ziet met al die enorme grote tanks, met die leidingen die we hebben, de schepen die er komen, dat mensen daar vragen over stellen. Maar als je uitlegt dat we eigenlijk hele ongevaarlijke producten hebben voor een groot deel de voedselindustrie ingaan. Ja, mensen snappen inderdaad dan beter wat voor bedrijf je bent. Dus dat is ook wel een van de dingen die we hier willen doen.

0: Er lijkt een einde te komen aan jarenlange oneenigheid tussen de gemeente Schiedam en een initiatiefgroep over de invulling van een leegstaand stuk grond aan de Joppelaan in Schiedam. Wat die problemen precies zijn en waar het allemaal over gaat, hoor je in de nu volgende reportage.
1: Goedemorgen, we zijn hier bij ontmoetingscentrum De Werf in Ketel, Schiedam, aan de Kerkweg tegenover de Jacobuskerk. We hebben dit gebouw in 2018 kunnen kopen nadat er al vanaf 1985 activiteiten zijn. En we hebben dat samen met de buurtjes gekocht, met de muziekvereniging en de woning. En we zijn met z'n allen aan het opknappen, geslagen en hebben er mooie panden van gemaakt. En daarna wilden we graag naar de buitenkant kijken om wat parkeervoorzieningen te doen, mooie tuinen aan te leggen en de veiligheid te vergroten. En daarover zijn we in gesprek gegaan met de gemeente.
2: Nou ja, geprobeerd om in gesprek te gaan met de gemeente. Sinds eind 2021 is er namelijk oneenigheid tussen de gemeente Schiedam en een initiatiefgroep, waarvan Ton Verdoes woordvoerder is. Het draait allemaal om een braakliggend terrein aan de Joppelaan in Schiedam-Noord, waarvoor beide partijen een andere invulling voor ogen hebben.
1: Hier begint het terrein waar het over gaat in het hele verhaal, het bestemmingsplannen verhaal. Hier staat niets. Het is jarenlang is achter die hekken wat je daar ziet staan, is opslagruimte voor de gemeente geweest, voor allerlei projecten in Schiedam-Noord. Een paar jaar geleden is het leeggemaakt. En is er wildgroei ontstaan. Dus één grote wildgroei is. Ja, en toen is er ook de vraag gekomen van maak plannen en levert die in bij de gemeente. En daar hebben wij op ingehaakt. Dat wij als beheerders van het binnenterrein en de gebouwen graag wat meer ruimte willen om te parkeren. En om voorzieningen te treffen rondom de veiligheid van de wegen. Kijk, dit zie je wat je nu ziet. Dat zie je natuurlijk heel vaak in de weekenden ook. En het komt met hele groepen tegelijk aan op dit kruispunt. Maar dat kruispunt moet echt veiliger gemaakt worden. Daar hebben we de gemeente voor aangeschreven. Daar hebben we een plan voor gemaakt. Ja, daar is niet echt op gereageerd. Dat plan is eigenlijk afgewezen. En de gemeente is met een eigen plan gekomen om zo 7 woningen te gaan bouwen hier. En dat was heel een overval. Daar waren we niet bij betrokken. Niemand eigenlijk.
2: Volgens Verdoes kwam de gemeente vervolgens met een eigen plan voor de locatie. Oorspronkelijk 7 woningkavels, waarvan uiteindelijk 2 woningen versneld zouden worden gerealiseerd. Daarbij zouden de plannen van de initiatiefgroep onvoldoende zijn meegenomen. Hoewel de betrokken Schiedammers niet per se tegen kleinschalige woningbouw zijn, vrezen zij dat dit het begin is van verdere bebouwing, waardoor groen in de buurt verloren kan gaan. Volgens Verdoes is het grootste pijnpunt dat de gemeente de initiatiefgroep onvoldoende bij de plannen heeft betrokken.
1: Daar zijn we in actie gekomen, bezwaren gemaakt bij de gemeenteraad. Uiteindelijk ook nog zelf een plan ontwikkeld. Ook daar is verder niet uitgekomen. De gemeente heeft uiteindelijk ook een bestemmingsplan op de agenda van de raad gezet. Daar hebben we ook een zienswijze op ingeleverd. Met een handtekeningenactie van ruim 300 mensen die dat ondertekend hebben.
2: Maar nog steeds lukte het de initiatiefgroep volgens Verdoes niet om in gesprek met de gemeente te gaan.
1: Ja, dan rest je niets anders dan naar de Raad van State te stappen. Als de gemeente niet in beweging komt om met jou in gesprek te gaan, dan moet je het via iemand anders zien te bereiken. Nou ja, dat heeft geresulteerd in de hoorzitting van maandag.
2: Op maandag 29 juni stapte de initiatiefgroep daarom naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland. Volgens Verdoes begrijpt de rechter de kritiek van de initiatiefgroep op het inspraakproces, maar ziet hij geen aanleiding om de plannen van de gemeente tegen te houden. De rechter adviseerde de initiatiefgroep om het bezwaar in te trekken.
1: Dat vond hij de meest praktische manier. En in eerste instantie dachten we, ja, misschien is dat ook wel handig. Alleen krijg je dan totaal geen meningsvorming. We denken dat we het niet in gaan trekken. Maar dat loopt nog even in de groep, is daar wat discussie over. We hebben wel hoop. Hè. We hebben de hoop dat als we de rechter inderdaad uitspraak laten doen. En ook hopen dat er iets gezegd wordt over de participatie. Dat we entree vinden met zo'n brief bij het nieuwe college. En dat we bij het nieuwe college wel wethouders zitten die ook zeggen, ik heb participatie hoog in het vaandel en ik wil graag met jullie overleggen hoe dit opgelost wordt. Dat hopen. Ja. En dan kan je het over de hele invulling van het gebiedje hebben. Ja. Nou, wat we aan de wethouder willen vragen, van nodig ons gewoon een keer uit. Neem even door wat er gebeurd is. Geef daar je mening over. Vind je dat dan de participatie die je als gemeente wil? Of sta je er heel anders in en zou je in de toekomst een ander soort participatie willen? En begin dan met ons om te kijken of je dit stukje grond totaal in kan vullen. Dus los van alleen de 2 woningen. Dat zouden we graag willen.

0: Het is weer zomer en dan hebben we het ook weer over de eikenprocessierups. Bewoners van Bijdorp in Schiedam waren de afgelopen weken volledig omsingeld door de eikenprocessierups. Claire Roussakakis woont vlak naast een boom waar tot afgelopen week de rupsen nog in de boom zaten. En dat zorgde voor veel overlast. Wat dat allemaal betekent en ook hoe het probleem is opgelost, dat hoor je in de nu volgende reportage.
1: In deze boom in de wijk Bijdorp in Schiedam zat tot afgelopen dinsdag een nest van de eikenprocessierups. En dat zorgde voor veel overlast voor onder andere Claire en haar gezin, die vlak naast deze boom woont.
2: Ja, zeker. Het zat onderaan de stam. Ik begrijp dat dat vaker het geval is. Dus je ziet nog een soort van restanten. En wat je eigenlijk heel goed ziet, is dat je de draden nog omhoog ziet lopen van de rups. Die dus inderdaad de bomen ingaan. En vervolgens zie je de blaadjes die kaal gevreten zijn aan de uiteindes. En dat zit eigenlijk in meer delen van de boom. Het grootste nest wat wij konden zien zat inderdaad onderaan. En op het begin zijn we er waarschijnlijk al vaker langs gelopen. Want je ziet het, we zagen het niet heel goed. Er zaten blaadjes zaten ervoor. Maar toen we het eenmaal zagen dachten we, oeh, dit ziet er toch wel anders uit dan een normale rups. Heel even opgezocht hoe een processierups er inderdaad uitziet. En dat bleek het te zijn. Toen gingen we ons wel een beetje zorgen maken toen we zagen wat dat voor klachten kan geven.
3: Ja.
2: Los van het feit dat het inderdaad jeuk kan geven, maakte ik me heel erg zorgen voor dat stukje dat die brandharen kunnen ook ingeademd worden. En dat kan zorgen voor benauwdheidsklachten.
3: Ja.
2: Onze dochter is 9 maanden oud. Die is natuurlijk nog hartstikke vatbaar voor andere virale infecties. Ik was bang dat ze heel erg last zou gaan krijgen, dus inderdaad van de luchtwegen. Dat is gelukkig niet gebeurd.
3: Nee.
2: We zijn wel allebei hebben we heel veel jeuk gekregen van de brandhaartjes. Dus heel veel bultjes, ook zij. Maar zij heeft gelukkig, leek zij minder last te hebben van de jeuk. Dus dat was heel fijn.
3: Ja.
1: En daarom zocht Claire meerdere keren contact met de gemeente. Zowel telefonisch als via de Buitenbeter-app. Ook zoals Irado oproept om te doen. Toch bleef het iedere keer stil aan de andere kant van de lijn. Nou, tot vorige week, toen werd aangekondigd dat het nest verwijderd zou worden. De afgelopen 1,5 maand had Claire veel last van de aanwezigheid van dit nest. Niet alleen kon zij er niet langslopen, ook kleine dingen werden lastig. Bijvoorbeeld het buitenhangen van de was.
2: We durfden hier inderdaad niet langs. Zoals je ziet is het vlak naast de toegang tot ons huis,

0: Voor de volgende reportage in het weekoverzicht gaan we naar de Vlaardingse wijk Vijfsluizen.
1: De wijk Vijfsluizen in Vlaardingen, gelegen tussen de A4 en de Ella Kesperweg. Het plan was een aantal jaar geleden een rustige, groene, autoluwe wijk. Toch is dat volgens een deel van de buurtbewoners anders in de praktijk. Volgens hen wordt de wijk af en toe vergeten en gaan er dingen mis. Zo staat het onkruid op een aantal plekken tot aan de schouders. Is het vinden van een plekje voor de auto een hele opgave en doet de straatverlichting het al maanden niet. John van Maris is een van de bewoners en heeft dan ook al meerdere keren een klacht ingediend bij de gemeente. Maar vooralsnog zonder succes.
2: Nee, de gemeente heeft de zaak lijkt het heel goed afgeschermd in die zin. Je krijgt met een servicebureau te maken als je belt met klachten. En die zeggen dan dat ze de klacht doorgegeven hebben. Ja. En dan, ja, om wat te noemen, bijvoorbeeld de straatverlichting. Ja, ik heb nu de 14e melding gedaan. En sinds maart hebben die via straatlantaarns het niet meer gedaan. Nee. En dat geldt eigenlijk voor alles.
3: Waar de wijk voor is bedoeld, is niet nagekomen en het wordt niet nageleefd. Want de parkeernorm is uiteindelijk voor ieder huis 1 auto.
4: Ja.
3: Maar het zijn huishoudens met meerdere auto's. Buiten dat, wat ik eerder ook heb laten zien, is het groen. Wat je kan zien. Het is bedoeld als groene wijk. Autoluwe wijk. Maar je hebt groen en je hebt groen.
4: Ja.
3: Dit is meer onkruid. Het is ook groen. Maar we verwachten wel wat meer leuker groen.
4: Ja.
3: Althans, dat hadden we verwacht. Onderhoud ervan. Dat het beter wordt onderhouden.
5: Ja, want wie is daar verantwoordelijk voor? Weet je dat?
3: Het was Heijmans. Mm-hmm. Omdat zij de beheer van de grond hadden. Tot aan de oplevering van de laatste woning.
4: Ja.
3: En nu denk ik dat zij in de clash zitten met de gemeente van overgang. Wie moet nu het gaan doen?
4: Ja.
3: Wie was als laatste aan de beurt?
1: En dat maakt dat het groen nu helemaal niet wordt onderhouden. Nou, niet alleen van de bewoners hebben deze problemen de aandacht. Ook de Vlaardingse politiek lijkt zich hier nu mee te bemoeien. Zo heeft Denk vragen gesteld over de algehele situatie in de wijk.
6: Een van die vragen was de parkeerprobleem. Er zouden betaald parkeren komen om mensen die niet in de wijk horen, om die dan niet, auto's die niet in de wijk horen, om die dan uit de wijk te halen. En de status daarvan is nog niet bekend, wanneer die komt betaald parkeren en wanneer die wordt ingevoerd. En daarnaast zijn er ook heel veel vragen gesteld over openbare ruimte, zoals het onderhoud van het openbare ruimte.
4: Ja.
6: Hoogstaand onkruid en mensen die een tuin niet kunnen betreden.
4: Ja.
6: Omdat het onkruid heel hoog staat. Dus dat zijn enkel vragen. En ook het ontsluitingsweg. Vorig jaar was er ook een motie aangenomen daarover. En er zou dan een andere ontsluitingsweg komen voor het Bastion Hotel. Want de weg nu naar het hotel loopt door de wijk heen. En dat zorgt ook voor onveilige situaties.
4: Ja.
6: En eigenlijk ook voor overlast in de wijk.
4: Ja.
6: Om de hotel en de wijk een beetje uit elkaar te halen, is er voorgesteld om het weg naar het hotel buiten de wijk om te leiden.
4: Ja.
6: En daar hebben we eigenlijk ook niet, weten we ook niet wat de status daarvan was.
4: Nee.
6: Dus daar hebben we ook vragen over gesteld.
7: Een mooi voorbeeld is, wij hebben als GroenLinks PvdA Vlaardingen een motie ingediend. En die is unaniem aangenomen voor de verkiezingen over de ontsluitingsweg hier, bij de Bastion Hotel. Mm-hmm. Ik heb ook regelmatig met Bastion Hotel zelf contact gehad. Dat was vrij positief ook. Ze waren ook bereidwillend om een ontsluitingsweg te plaatsen. Ik was ook in de veronderstelling dat ze al begonnen waren. Ja, tot verbazing, ja, je kan zo het trein opgaan. Er staat gewoon een groot parkeerplekje in plaats van een ontsluitingsweg. Dus het gaat nog niet zoals we hadden verwacht.
1: Zo speelt er dus genoeg in de wijk, zo lijkt. Toch zijn er ook bewoners die een ander verhaal vertellen. Een van hen wil niet op camera reageren, maar vertelt wel dat er volgens hem helemaal geen parkeerprobleem is. De parkeernorm van 1 auto per huishouden zou in het koopcontract aangegeven staan. Dat mensen er vervolgens voor kiezen om meerdere auto's te hebben, is volgens hem aan hen. De gemeente Vlaardingen die bevestigt dit, plus dit staat op de website van de wijk vermeld. Daarbij zegt de gemeente ook dat er ondanks de eerder genoemde parkeernorm 12 extra parkeervakken zijn aangelegd. Deze worden in september opgeleverd. Ook wordt het betaald parkeren onderzocht. De gemeente zegt in een reactie uit te zoeken of en op welke termijn dit mogelijk is. Maar dan houden de bewoners de zorgen over de openbare ruimte nog. Die vragen zijn bij de gemeente uitgezet, maar die konden niet op tijd antwoord geven.

En tot zover het weekoverzicht op de radio hier bij Streekomroep 2. Meer informatie en het nieuws vanuit Schiedam en Vlaardingen vind je op de website www.ditis2.nl. En de nieuwe actualiteiten zijn natuurlijk vanaf maandag ook weer te horen in de diverse uitzendingen op de radio bij Streekomroep 2.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4. Amsterdam richting Den Haag voor Roelevaretsveen is de vertraging 5 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.

dit was zo makkelijk om te vinden, want bij de artiesten staat hij helemaal onderaan, immers ZZ Top. En zij openen de parade. Van Antiek en Curiosa voor vanmiddag met Sharp Dressed Man. Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek. Hartelijk welkom bij een nieuwe Antiek en Curiosa. En ik weet niet wat het is op zondagmiddag, maar soms heeft computer geen zin in wat ik wil doen. Dus het klinkt een beetje blikkerig, de tune, maar ik ga het verhelpen. Ik ga het doorgeven. Nou, tot 5 uur vanmiddag. Op de zender in ieder geval. Liedjes uit de vorige eeuw. Uit de letterbak S. Een antiek en curiosa. Grote hits, maar ook nummers die je niet of nauwelijks hoort op de radio. Nou, Sharp Dressed Man van ZZ Top, dat was wel een grote hit. Komt op nummer 8 in de nationale hitparade. Nummer 9 in de Nederlandse top 40. En de Tros top 50. En sinds 2009 staat het nummer elk jaar in de top 2000. In de laatste editie op nummer 1272. Uit 1985 van de band uit Houston, die al in 1969 werd opgericht door Billy Gibbons. En in de succestijd, en dan praten we over deze tijd van Sharp Dressed Man, bestond de band verder nog uit Dusty Hill en Frank Beard. En dat is de man zonder baard. En dit was hun tweede hit trouwens in het Nederlands. Dan gaan we van rock naar soul. Een duo dat werd gevormd door Sam Moore en David Prater. Zou je het Nederlands prater noemen. Ze ontmoetten elkaar in 1961 in een nachtclub in Miami. Prater trad op tijdens een amateurwedstrijd die door Moore was georganiseerd. En toen Prater tijdens het zingen de tekst van een liedje van Jackie Wilson vergat, sprong Moore bij. En zaten ze vrij, dat is leuk, moeten jullie meer mee doen. En dat deden ze. David Porter en Isaac Hayes schreven deze klassieker, waarvoor Sam en Dave, en ze gebruikten hun voornamen, in 1968 een Grammy Award kregen. Een klassieker in Antiek en Curioze uit de letterbak S. Van Sam en Dave. Soul Man.

Peter Gabriel en zijn Sledgehammer. De Britse zanger en muzikant die tot 1975 zong bij Genesis. En na het solopad ging verkennen. En met dit nummer scoorde hij zijn tweede solo-hit in Nederland. De single kwam tot nummer 6 in de nationale hitparade en nummer 10 in de Nederlandse top 40. En dit is weer eentje die in alle edities van de top 2000 heeft gestaan. En de laatste editie op nummer 1617. En daarvoor de klassieker van Sam & Dave uit 1967, Soul Man. Ook een hele fijne versie is het trouwens van de Blues Brothers. Laat ik je ook nog wel een keer horen. Maar het is een echte klassieker, hè, die nog steeds staat. Sam Moore en David Prater. Ja, als het Nederlands zou die David Prater hebben geheten. Ja. Maar het is Amerikaans, dus we noemen hem Prater. Tot 5 uur vanmiddag bij Streekomroep 2, Antiek en Curiosa. De plaatjes zijn minstens 26 jaar oud, want ze komen uit de vorige eeuw. Dat is de Antiek. En de Curiosa is dat we soms ook nog wel eens platen daarin laten horen die je niet of nauwelijks hoort op de radio. Om wat voor reden dan ook. Maar die hier gewoon nog een keer voorbij komen. En ze komen uit dezelfde letterbak. En ik had je al in eerdere uitzendingen verteld dat de plaatjes tot aan de zomerstop eind juli komen uit de letterbak S. Dat is een hele grote letterbak. En om een beetje gelijk te blijven met de andere letterbakken vul ik daar altijd meer uitzendingen mee. Dan gaan we nu naar een kind uit de muzikale familie Jackson. Het vierde kind, om precies te zijn, dat op 11 december 1954 werd geboren. En nadat zijn andere broers in 1975 overstapten naar een andere platenmaatschappij, tekende hij een solocontract bij Motown. Want hij had verkering met de dochter van de baas, dus hij moest eigenlijk wel. En met dit nummer zou hij zijn derde hit in Nederland scoren. Het is eentje die je niet zo vaak meer hoort, maar wel leuk. En daarom draaien we hem, die van Jermaine Jackson. Uit 1984, Sweetest Sweetest.

The Piano Man, terwijl Billy Joel in Antique and Curiosa. Deze is uit 1976. Say Goodbye to Hollywood. Komt van de LP Turnstiles. En het zou pas in 1981 eigenlijk een hit worden, toen Billy Joel het live-album Songs in the Attic uitbracht, waarop hij oude en ondergewaardeerde nummers speelde met zijn vaste tourband. Die live-versie kwam op single uit en werd in de Verenigde Staten een top 20 hit. In Nederland deed zowel de originele studioversie als die live-versie helemaal niks. Maar de LP was hier wel succesvol, dit Turnstiles van Billy Joel. En de voor Sweetest Sweetest was Jermaine Jackson uit 1984. Ja, oude en ondergewaardeerde nummers. Zo zou ik Antique en Curiosa ook misschien wel kunnen omschrijven. Wie zou het zeggen? Franse muziek op de radio nu, want de Tour de France is gisteren begonnen. Je zou het bijna vergeten door al het geweld rond het WK voetbal, maar ze zijn gisteren op de fiets gestapt. Maar wel grote zorgen, want het schijnt loei heet te zijn daar. In Zuid-Frankrijk en Catalonië waar ze zitten, dus is maar de vraag wat dat allemaal weer voor de etappes gaat betekenen. Maar dat betekent dat er ook weer veel Franse muziek op de radio is te horen. En daar doen wij ook vrolijk aan mee. Met het nu volgende liedje, waarvoor we teruggaan naar 1980. Uitgevoerd door Gérard Lenormand. Die zich voorstelt hoe het zou zijn om president te zijn. Si j'étais président.

De Steve Miller Band, ja, dat hoor je vooral aan het einde. Zo'n geluid erin hebben zitten. Het zit ook in dit Swingtown, wat je hoorde uit 1977. De voor Gérard Lenormand, die zich voorstelt hoe het zou zijn om president te zijn. Si j'étais président. Als ik het een beetje goed begrijp, dan zou hij ook meer geld aan muziek uitgeven. Maar ja, zoals de staatsschuld in Frankrijk is... Ik weet niet of je blij moet zijn om president te zijn van deze republiek. Maar ja, het is Franse muziek en dat hoor je deze dagen weer veel. Hè, met de start van de Tour de France die gisteren is begonnen. In Antiek en Curiosa draaien we dan niet alleen de singeltjes. Dat heb je net bijvoorbeeld al gehoord met Say Goodbye to Hollywood van Billy Joel. Maar we draaien ook nog eens albumtracks. En dit is zo'n albumtrack. Is te vinden op het album Spirits Having Flown van de Bee Gees. Dat ze uitbracht in 1979. Een nummer over een vastberaden zoektocht naar liefde en het overwinnen van obstakels om bij de juiste persoon te zijn. Ja, hey, dat je niet denkt, ik zomaar even wat uitzoek. En het is een voorbeeld dat ook sommige van de albumtracks van de Bee Gees fijn waren om naar te luisteren. Dat geldt ook dan voor deze, zoals gezegd, van het album Spirits Having Flown. En daarop vind je deze, Search Finds.

Ja, eigenlijk meer een liedje voor na de zomer. Want dan is die herinnering eraan de vakantieliefde. Sealed with a Kiss was dat van Bobby Vinton. Zo 1972. Van een zanger die op 16 april 1935 wel werd geboren als Vinton, als achternaam maar Stanley van voorheet. Had in de eerste helft van de jaren 60 veel succes met nummers als Blue Velvet en Mr. Lonely. Dat de basis zou vormen voor de latere nummer 1 hit van Aiken in 2005. En Sealed With A Kiss, dat zette hij op plaat in 1972. Maar het nummer werd in 1960 al op plaat gezet door de Four Voices. Als je een hele zoete versie wilt, dan is er ook nog die van Jason Donovan. Die is echt heel zoet. In een show. Ik weet niet hoeveel kussen jij die brief hebt dicht gemaakt, maar zo, wow. Er waren wel heel veel. Maar het werd dus ook de hit in de uitvoering die je net hoorde van Bobby Vinton. En daarvoor de Bee Gees' Search Find. Dat is een albumtrack. Staat op de LP Spirits Having Flown. En dat kwam uit in 1979. In Antieke Curiosa komt nu een Amerikaanse zangeres voorbij die in de jaren 90 eigenlijk per strekkende meter te horen was.

Want ze was in heel veel producties te horen. Ze werd door veel acts gevraagd om vocale bijdragers te leveren. Maar met dit nummer zou ze een hit onder haar eigen naam scoren. Het is ook haar enige Amerikaanse hit onder haar eigen naam. En die scoorde ze al, en dat is dan wel grappig, in 1984. Ver voordat die successen er waren in de jaren 90. Jocelyn Brown met Somebody Else's Guy.

0: De eerste hit voor de Police, 1979, So Lonely. Volgens Sting kun je daar zingen, Oh Woman, No Cry, kun je daar achter zingen. Doe het alweer. No Woman, No Cry, ja, Chuck Williams. En zo leerden we de band kennen. Klein hitje was het, nummer 26 in de Nationale Hitparade, nummer 31 in de Nederlandse top 40. Maar een echte klassieker, in alle edities van de top 2000 gestaan, in de laatste editie op nummer 1517. Kan er, als ik snel ben, nog twee aan je laten horen. De eerste van de twee is er eentje uit 1977. Van Mink de Vil. Zo'n liedje schrijver die werd geboren als William Dorsey. En deze single werd een top 3 hit in de Nederlandse top 40 in 1977. Van Mink de Vil. Spanish Troll.
1: Hey, Mr. Jim, I can see the shape you're in.

0: uit 1974. Julien Clerc. Et si on chantait. Dat was zijn eerste hit in Nederland. En dan moet zijn grote liefde Marie zingen. Hij had het al in 1972 op plaat gezet, maar met wat vertraging werd het dus alsnog de hit in Nederland in 1974. En daarvoor Spanish Troll van Mink de Vil uit 1977. Dat was de band. Later werk zou William Dorsey maken als Willy de Vil. Ja, ik hoop dat je het nog een beetje snapt, maar dit was in ieder geval nog Mink de Vil en dat was uit 1977. En daarmee zit het eerste uur erop van Antiek en Curiosa. Maar er is nog een deel 2 zometeen. Na het nieuws van 4 uur. Nog meer liedjes uit de letterbak S. In de categorie Antiek en Curiosa. En dat gaan we beginnen met, nou, je zou het kunnen noemen, een voorloper van de disco. En er komen nog heel meer, veel meer leuke liedjes voorbij. In deel 2 van Antiek en Curiosa. En hoop ik je zometeen weer te mogen spreken na het nieuws van 4 uur. Tot zometeen.
1: Je luistert naar

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khameneis andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Horen 10 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Roelevarensveen 10 minuten door werkzaamheden. En op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt de Bresseplein, 10 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.

voorloper van de disco zou je kunnen noemen. Jim Gilstrap, 1975 trouwens. Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. Hartelijk welkom, dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek, bij het tweede en laatste uur van Antieke en Curiosa. Met de liedjes uit de letterbak S. Ook de komende uitzendingen in de maand juli zullen dat zijn. En nog even de huishoudelijke mededeling dat ik er volgende week niet ben. Want ik heb verplichtingen elders. Het moet ergens anders zijn. Tenzij er nog verandering in komt, dan ben ik er wel. Maar ga er maar vanuit dat ik er niet ben. Dan ben ik er weer over 2 weken. Dan gaan we nog tot eind juli de plaatjes draaien uit de letterbak S. En daarin is ook Swing Your Daddy van Jim Gilstrap. Die met dit nummer een nummer 1 hit in Nederland scoorde, maar vooral actief was als achtergrondzanger. Hij was te horen bij optredens van onder meer Stevie Wonder, Joe Cocker en Jefferson Airplane. Nou, dan heb je toch een aardig cv staan, toch? En van de disco gaan we naar de pop uit de jaren 80. Met een nummer van een band die zeker na het album Rumours zeer succesvol was. Studioalbum nummer 14, dat betekende weer een comeback voor de band. Tango in the Night heette dat album. Dat kwam uit in 1987. Was na Rumours het best verkochte album van de band. En daarop staat ook deze single, een van de vele die van het album afkwamen. Want er kwamen geloof ik een stuk of 6 singles wel af, hoor, van Tango in the Night. En dit is er eentje van. Dus niet eentje die nog heel veel hoort. Maar wel leuk genoeg om hem hier in Antiek en Curiosa zeker nog een keer te laten horen. Uit 1988 van Fleetwood Mac met de letter S. Is Seven Wonders.

Uit 1980, de Goombay Dance Band. Een Son of Jamaica. Dat is een Duitse band die Oliver Bent als middelpunt had. En dat is een man die begon als slagerzanger. Ja, zeker. Eind jaren 70 vestigde hij zich met zijn vrouw in Sint Lucia. Dan heb je ook mooie weer dan in Duitsland. En vanaf daar wisten ze met hun muziek Europa te veroveren. En met dit nummer, Son of Jamaica, scoorden ze in Nederland in 1980 een nummer 1 hit. En het zou uiteindelijk de grootste van hun 3 hits worden. En voor de 7 wonderen van Fleetwood Mac, 7 Wonders uit 1988. Antiek en curioosheid dit programma. Nou zijn er al muzieknummers waarin wordt teruggeblikt op periodes van toen. En dat geldt ook bij deze plaat uit 1995 van de band rond de broers Mike en David Cornell. Die zouden met dit nummer hun enige hit in Nederland scoren. En het werd gelijk ook een aardige hit hoor. Het komt op nummer 10 in de Nederlandse top 40. Nummer 1 hit in Noorwegen en Zweden. En ik zei het al, het komt uit 1995, maar ze gingen nog eens 20 jaar verder terug in de tijd. Op de hit die de Cornells scoorden, want zo heet die band. En dan zitten we ineens in het seizoen 74, 75.

Ja, eigenlijk ook een plaatje voor september. Hè? Dan is hij echt over de zomer. Dusty Springfield. Summer is Over kwam uit 1964, maar is een legendarische single. Zeker als je al langere tijd radio luistert. Want het werd in ons land vanaf 1973 populair, omdat Radio Veronica er een gezongen jingle van maakte, gezongen door Patricia Pai. Dan werd het Come Sail Away, ooh, with Veronica today. Dan is het niet mee, hoor. Ja, dat was wat hoor, mensen. Nou, Mary O'Brien, dat was de echte naam van Dusty Springfield. In de jaren 60 werd ze ook wel de Queen of White Soul genoemd, en terecht. En dit nummer is trouwens een cover. Frank Ifield is het origineel van. En Dusty Springfield zet het op de B-kant van haar single Losing You. En het zou 1974 dan omgekeerd zijn, en kwam het op A-kant uit door het verdwijnen van zeezender Veronica. Maar toen bleef het hangen in de Tipperary. En voor de Cornels, die gingen terug naar 74-75. En deden ze in 1995. En dat is inmiddels ook alweer 31 jaar geleden. Ja, dit programma heet ook niet voor niks Antiek en Curiosa. Dat zijn allemaal liedjes uit de vorige eeuw. En dit is ook weer zo'n bijzondere. Deze is van een rockband die werd opgericht door producer Frank Farian. U weet wel, de meneer van Boney M. En de bandnaam, dat is eigenlijk een afkorting van zijn achternaam. F.A.R., dat is het begin van de bandnaam. Corporation zetten we erachter. De groep was in 1985 opgericht om een cover op te nemen van het nummer Mother and Child Reunion van Paul Simon voor een liefdadigheidsplaat. Maar ze deden ook een cover van een klassieker van Led Zeppelin, en daar werd de hit mee gescoord. Het werd voor de eerste keer een hit, want Led Zeppelin had het nummer niet op single uitgebracht. En wat vond Led Zeppelin er zelf van? Nou, Robert Plant van Led Zeppelin die toonde waardering voor de cover. Maar het is er eentje in de categorie You Hate It or You Love It. Er kwam applaus voor, maar er waren er ook mensen die zeiden: blijf er met je vingers vanaf. Nou ja, ik zou zeggen, oordeel maar zelf. Dan ga ik hem je laten horen in Antiek en Curiosa. Stairway to Heaven in de uitvoering van The Far Corporation.

Maar wel een klassieker uit 1980 van de Canadese band Rush, The Spirit of Radio. En het gaat over de verandering van stijl van de radioomroepen. In de Verenigde Staten en ook in Canada werd eind jaren 70 de vrije vorm losgelaten voor commerciële formats. En dus kreeg je elke dag hetzelfde te horen. En dat doet wat met de creativiteit. Hè? Ja, het is eigenlijk wat je nu soms ook hebt. Dat je denkt van het is wel heel erg veel hetzelfde wat je hoort op de radio. Sinds 2016 staat het nummer in de top 2000. In de laatste editie stond het op nummer 1192. En de titel is trouwens geïnspireerd door de slogan van een radiostation in Toronto in Canada. En de voor uit 1985, Far Corporation en Stairway to Heaven. Ja, er gaat natuurlijk niks boven het origineel van Led Zeppelin. Vind ik ook beter dan deze versie, maar hij is niet slecht. Zeker niet. Er is over nagedacht. Er is moeite voor gedaan. Dus dan is het wel mooi.

Nederland gaat doen voor Noorwegen. We gaan naar muziek luisteren uit dat land. De tweede single van het gelijknamige derde album van deze band uit Noorwegen. Met een nummer 1 in Tar en haalde de top 5 in Engeland. En ook in ons land was het een hit. Komt op nummer 8 in de Nederlandse top 40. Deze van AHA uit 1988. Stay on these roads.

Dames en heren, jongens en meisjes, dit was een uitvoering van het Zwanenmeer. Maar dan gedaan door de mannen van Madness. En dan is met de letter S, want dan heet het Swan Lake. Kwam van hun eerste LP One Step Beyond. Ja, de reggae ska-versie van het Zwanenmeer eigenlijk. Nou, waar was Madness niet de eerste hoor die dat had gedaan. Er was al een Britse band die de Cats heette. Niet te verwarren met onze Cats uit Volendam. Die hadden het al in 1968 in zo'n versie uitgebracht. Ik denk dat Madness die versie heeft gehoord voor hun versie van Swan Lake. En dat brachten ze dus uit op hun eerste album One Step Beyond uit 1979. Daarvoor Aha! En Stay on These Roads uit 1988. En dan gaan we naar de laatste drie van het programma. En die beginnen we met Nationaal Product. Een single van een pretband uit Zaandam. Maar dit had geen vrolijk onderwerp, want het gaat namelijk over de gevolgen van luchtvervuiling. En er zat zelfs een duistere voorspelling in, want volgens zanger en schrijver Jacques Loes zou er in 2005 geen menselijk leven meer zijn daardoor. Nou, ik zou niet zeggen het valt mee, maar we zijn er nog anno 2026. Dus het is niet helemaal uitgekomen in deze single uit 1972 van de Digimens Band. Maar dat het niet goed is, toen en ook nu, dat blijkt wel uit deze single. Die dan ook Shocking heet van de Digimens Band.

nog zo voor de zondagmiddag. Full House, Standing on the Inside. Uit 1976, cover van een nummer van Niels Sedaka. En het Full House, het was een gelegenheidsgroep waar onder meer voetballer en tv-presentator Frank Kramer deel van uitmaakte. Ja, kon hij zingen? Ja, dat... Nou ja, en de meningen wat over verdeeld. En er ging ook veel gerucht over. In ieder geval dus wel wat achtergrondzangeres voor de zekerheid gevraagd. Patricia Pai, daar is ze weer. En José Ubé, die later met Luf natuurlijk furore ging maken. En die naam is trouwens bedacht door Ron Brandsteder. Want hij was toen nog geen tv-presentator, maar platenplugger. Ja. Daarvoor uit Susteren, Limburg, in plaat Limburgs. De Jaanse Baggerband en Solliciteren in 1983. En wist je dat die band eigenlijk als dweilorkest is begonnen? Ja. In 1982 traden ze op voor het radioprogramma The Noon Show voor de KRO, Hilversum 3. En op aanraden van DJ Hubert van Hoofd, die ook uit die contraille komt, werd er een single van gemaakt. En die werd opgepikt door Frits Spits. En een nummer op de melodie van Gimme Some Lovin' van de Spencer Davis Group zou uiteindelijk hun enige hit worden. Dat is 1983. En daarvoor uit 1972 de Dizzy Mans Band met Shocking. Het gaat over luchtvervuiling en je hoort op het eind ook dat alle instrumenten het niet meer doen. En met een grote kuch. Iedereen. Het pand verlaat uiteindelijk. Ja, en in 2005 geen menselijk leven. Nou, gelukkig is dat niet uitgekomen. Daar zijn we blij mee. En daarmee zit het erop. Deze aflevering van Antiek en Curiosa. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Ik heb het in ieder geval met veel plezier voor je gepresenteerd en samengesteld. De volgende week dus niet. Vanwege verplichtingen elders. Dus ik meld me over 2 weken weer. Voor dan een nieuwe selectie uit de letterbak S. Zometeen hier op de radio muziek uit de bibliotheek van 2. En er rest mij niks anders dan je nog een fijne zondag toe te wensen. En graag tot de volgende keer. Hoi!

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog 10 boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Ook in de Newtonbuurt.
0: Ambacht.
1: En in het Haversmiedkwartier.
0: 2.
2: I told myself, life is short.

0: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

The Temperer met Feel It. 5 minuten over de klok van 8. Welkom bij een nieuw zondagavondcafé op zondag 5 juli 2026. Een hele goede avond en welkom bij het zondagavondcafé, aflevering 112 alweer. Het is voor mij de ene laatste voor mijn zomervakantie. Dat realiseer ik nu. Volgende week staat de laatste voor mijn zomervakantie. Want 19 juli, dan gaan wij op vakantie. Heb je goed uitgerekend inderdaad. 12 juli plus 7, dat is 19. Dan ben ik helaas 2 weken niet aanwezig hier in de radiostudio. Betekent dat ik ergens in augustus weer ga beginnen voor aflevering 114 in dat geval. Volgende week dus 113. Dan gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal op vakantiegebied aan de hand is. Dat hebben we nu natuurlijk ook wel een beetje. Want in Noord, daar is het al vakantie. Er zijn de scholen al dicht. Volgende week is het de beurt aan de regio Zuid. En wij in het midden, daar zijn we als laatste aan de beurt om vakantie te gaan vieren. Maar kijk jij uit naar jouw vakantie? Of heb jij al vakantie gehad? Ga je in de zomer niet op vakantie? Je mag het me laten weten. 010-426-1212. 010-426-1212. In dit programma uiteraard aandacht voor het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Zometeen gaan we eens kijken wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen week binnen Vlaardingen en Schiedam. De week van 2. Ook hebben we in het eerste uur contact met Richard Hendricks. Met hem gaan we weer een nieuwe dierenpraat behandelen. En kijken we nog heel eventjes terug naar die laatste wedstrijd van Oranje op het WK voetbal. Ook dat komt natuurlijk allemaal op dit avondje voorbij. Het WK voetbal, dat allemaal na de klok van 9 uur. In de derde divisie B is inmiddels ook, niet het programma, maar de indeling bekendgemaakt. Daarin speelt sowieso Zwaluwe. Die krijgen zij als tegenstanders voor het komend seizoen. Je hoort het allemaal na de klok van 9 uur. Ook dit weekend is natuurlijk de Tour de France begonnen. En kijken we wel eventjes zometeen wat er is gebeurd op Silverstone. De Grand Prix van Groot-Brittannië. Dat allemaal tot de klok van 10 uur uiteraard bij 2 in het Zondagavondcafé. Dit programma volgen doe je via www.ditis2.nl. En daar heb je ook Visual Radio. Dan kan je eventjes kijken wat er allemaal gebeurt hier in de radiostudio. Ricky Velking on the beat! Misschien kennen we hem wel van Nico Haak, Foxy Foxtrot.

Ricky Velkin. Met Foxy, Foxtrot en dat allemaal op 11 minuten over de klok van 8. Hoogste tijd voor het weekoverzicht. De week van 2. Die weken die beginnen we uiteraard op maandag. Maandag 29 juni 2026. Een auto in Schiedam is maandag 29 juni op klaarlichte dag in de brand gevlogen. Het incident vond plaats op de Willem-Pastoorstraat ter hoogte van de Parkweg. Het vermoeden is dat de auto in brand vloog tijdens het rijden. Het motorblok dat brandde compleet uit. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen, maar kon het branden of uitbranden niet voorkomen. Bij het incident raakte gelukkig niemand gewond. Een takenwagen heeft de auto weggesleept. En tijdens de warme dagen afgelopen week werd opgeroepen om verkoeling te zoeken. Maar wie verkoeling zocht bij de waterspeeltuinen in de Kindervallei en het Marnixpark in Vlaardingen, kwam bedrogen uit. Al een tijdje zijn onderdelen kapot, aldus de gemeente Vlaardingen. Het zal ook nog wel even duren voordat de waterspeeltuinen gerepareerd worden. En dat met weer warme dagen op komst uiteraard. Ja. De Benelux-tunnel is maandagmiddag in zuidelijke richting gedeeltelijk afgesloten geweest nadat een te hoge vrachtauto tegen het dak reed. Het voertuig reed door na een hoogtemelding. De rechte tunnelbuis die werd afgesloten. Rijkswaterstaat meldde maandagmiddag een vertraging vanuit Den Haag van zo'n 25 minuten. Dinsdag 30 juni 2026. Het Nederlands elftal, er werd om 3 uur uitgeschakeld. Of ja, in de vroege ochtend van de dinsdag. En daardoor is ook het WK-optreden van de Vlaardingse Joke Meijer, 77 jaar, oftewel ook wel bekend als Orgel Joke. Dat gaat definitief dus niet door. Dit komt door het verlies van maandag op dinsdagnacht 30 juni van Nederland in de wedstrijd tegen Marokko. Ze moesten volhouden, maar dat is helaas niet gelukt. En dat is een teleurgestelde Joke in dit geval, denk ik. Ja, want wat zou dat toch wel prachtig zijn geweest, dat Joke gewoon daar al op dat WK acte de présence kon geven. Helaas, het mocht niet zo zijn. En het Nederlands elftal, dat is uitgeschakeld. En Ronald Koeman, daar hebben we afscheid van moeten nemen. Althans, die is zelf opgestapt. Benieuwd wie de opvolger van Ronald Koeman gaat worden. Ja. De gemeente Schiedam heeft vorig jaar ruim 23,5 miljoen euro meer overgehouden dan in de eerste instantie is begroot. Dat blijkt uit de jaarstukken van 2025. Tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 30 juni uitte veel raadsleden kritiek op het overschot. Er zou vorig jaar onnodig bezuinigd zijn en extra belastinggeld dat is gevraagd van inwoners was volgens een aantal van hen niet nodig. Het vertrouwen van de inwoners dat daalt, aldus John Maris van Pro Schiedam. Meer informatie vind je terug in het artikel van Lieke Visser. Gaan we naar woensdag 1 juli 2026. De meesten kennen hem misschien wel als organisator van het Suikerzoet Filmfestival. Schiedammer Edwin Spek, hij wordt directeur van het Isala Theater in Capelle aan den IJssel. Daarnaast was hij trouwens ook directeur van het Centrum voor de Kunsten in Delft. Oftewel VAK, VAK, VAK. Ja. De Schiedammer zegt uit te kijken naar deze uitdaging. Theaterdirecteur zijn is de mooiste baan die er is. Twee auto's hebben aanzienlijke schade opgelopen na een aanrijding in Vlaardingen. Op woensdagavond botsten twee voertuigen op elkaar op een van de kruispunten van de Van Beethoven-singel in Vlaardingen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis vervoerd te worden. En onder het genot van een koffietje konden bewoners woensdag aan de Maasboulevard in Vlaardingen in gesprek gaan met de havenindustrie. Enkel het bedrijf Vopak nam plaats aan de koffietafel. Volgens de organisatie en het industriebedrijf wordt er weinig overlast ervaren vanuit de bewoners richting de havenbedrijven. De reportage hierover vind je terug op de website van 2. Gaan we naar donderdag 2 juli.
Een auto is in de nacht van woensdag 1 juli op donderdag 2 juli volledig uitgebrand op de Schiedamse dijk in Vlaardingen. De brandweer had de brand gelukkig snel onder controle. De eigenaar van de auto is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. En Schiedam heeft het allereerste innovatiecentrum voor robots van heel Nederland. Het Humanoid Application Center, of kortweg HAC, is donderdag 2 juli geopend. In het centrum kunnen bedrijven leren en experimenteren met humanoïde robots. Die robots zien er als mensen en moeten in de toekomst ook menselijke taken gaan overnemen. Dat is toch wel een apart dingetje, denk ik. Siebe van der Ende, die ging er een kijkje nemen. En ja, bekijk de reportage terug via de website. Dan gaan we naar vrijdag, 3 juli 2026. Twee auto's zijn op het kruispunt van de Churchill-singel en de snelwegoprit bij Schiedam-Noord op elkaar geklapt. Voor een van de bestuurders moest ambulancepersoneel ter plaatse komen voor een controle. Beide voertuigen liepen veel schade op en konden hun weg niet meer vervolgen. En aan het begin van de bloedhete dagen in Vlaardingen vonden veel mensen verkoeling in de Krabbenplas. Maar een week later wordt het weer afgeraden om in het Vlaardingse water te zwemmen. Er is weer een problematische hoeveelheid blauwalg aangetroffen in deze plas. Al vele jaren wordt zwemmen in de Krabbenplas in de weg gezeten door de blauwalg. En dan gaan we naar de gemeente Schiedam. Want de gemeente Schiedam heeft veiligheidsmaatregelen genomen langs de Nieuwe Haven in de Goorze. Uit metingen is gebleken dat de kale muur steeds meer aan het bewegen is. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk de druk op de kale muren te verminderen. Aldus de gemeente. 9 parkeervakken langs het water zijn buiten gebruik gesteld. Tot slot gaan we naar zaterdag 4 juli. De brandweer kreeg zaterdagochtend een melding van een mogelijke brand in het voormalige zwembad Zuid aan de West-Franklandse dijk in Schiedam. Volgens de melder was er een brandlucht te ruiken en rook te zien. Bij aankomst van de hulpdiensten was er inderdaad lichte rook te zien van achter het zwembad. Al snel bleek er echter dat deze rook niet van het zwembad kwam, maar veroorzaakt werd door een smeulende boomstam in de bosjes achter het pand. Met een schaal hoge druk was het smulbrandje daarna snel geblust. De toegesnelde hulpdiensten konden daarna weer vertrekken. Ja. En tot slot, de politie is zaterdagochtend met een groot aantal eenheden urenlang op zoek geweest naar een man die als vermist was opgegeven. Zijn fiets en telefoon die werden gevonden op het Hazenpad in het Prinses Beatrixpark in Schiedam. Maar van de man was geen enkel spoor te bekennen. De politie meldde op social media dat ze een urgente vermissing bezig waren. En het signalement zou later gedeeld worden. Zover kwam het niet, want na een urenlange zoektocht werd de man uiteindelijk gevonden. Hij lag lekker te slapen op een bankje elders in het Prinses Beatrixpark. De man die is door de politie teruggebracht naar zijn fiets, waarmee de actie beëindigd kon worden. Het laatste nieuws dat vind je uiteraard terug op de website van 2. De laatste nieuwsberichten die zijn gepubliceerd. Illegale stadsdichters in Schiedam. Het woord zal verspreid moeten worden. En dreigend watertekort in Nederland. Ook ons waterschap bereidt zich voor. www.ditis2.nl. Dat is de website waarop je het laatste nieuws uiteraard terug kan vinden. Verder met muziek. En dan kom ik uit bij deze van Stella Lefty. Dit is Boston.

Maar Bianco. Yeah. Op 2. 4 minuten voor de klok van 8:30. En ja, dit is mijn ene laatste voor mijn vakantie. Juli ga ik op zomervakantie. En dan trekken wij eerst naar Duitsland, richting het Eifelgebied. En dan ongeveer halverwege die week. Dan vanwege die 2 weken gaan we richting Frankrijk, richting de Franse Ardennen. Om daar te vertoeven op een andere camping. Dus 2 landen in 1. Ik ben wel heel erg benieuwd, aangezien dat de zomervakantie in het noorden al is begonnen. Of dat jij zelf al een beetje aan het warmlopen bent voor die zomervakantie. En wat ga jij toevallig doen tijdens jouw zomervakantie? Ja. Wij gaan 2 weken eigenlijk een beetje kamperen. Wel een beetje een luxere camping dat wij aandoen. We hebben een tentje met alles erop. En daaraan hoeven we niet zo met dat toiletrolletje onder de arm naar de wc toe. Als je naar de wc toe moet. Dat heeft natuurlijk ook wel wat. Hè? Dat vooropgesteld. Maar dat doet me weer denken aan Bert Visser, geloof ik. Kamperen, ja. Ik kan dat heel erg mooi zo verwoorden. Ja, dat dus. Ja, goed. Zo wordt onze vakantie dan een beetje. We zitten bij de eerste camping zitten we ongeveer een half uurtje van Luxemburg af. En dan gaan we natuurlijk ook wel een tripje richting Luxemburg maken. Voornamelijk blijven we dan ook wel in Duitsland. De 2e week moeten we nog heel eventjes een beetje gaan kijken wat er allemaal in die omgeving te doen is natuurlijk. De Franse Ardennen. Ja, wordt het sportief? Ja, we hebben een zwembad volgens mij op het park. Dus zwemmen, dat gaan we sowieso doen als het een beetje redelijk weer blijft. Dat dus. Hoe gaat jouw zomervakantie eruit zien? Je kan het laten weten. Reageer op de socials of bel heel eventjes naar de studio. 010 426 1212. 010 426 1212. Tot 10 uur is dit het Zondagavondcafé van zondag 5 juli 2026. Zometeen in dit programma hebben we weer een nieuwe dierenpraat met Richard Hendricks. En met hem gaan we het weer hebben over de dieren. Wat is er allemaal gebeurd op dierengebied in de afgelopen week? Ook kijken we nog heel eventjes terug met een schuinoog naar die wedstrijd. Ja, die laatste onder Ronald Koeman van het Nederlands elftal natuurlijk tegen Marokko. Ik ben benieuwd hoe Richard daar tegenaan kijkt. Goed. Verder met muziek en dan kom ik uit bij deze van Azúcar Moreno. Dit is Tequila.

0: Tequila, je hoorde Azúcar Moreno met tequila dus op 2. En ja, ik was een beetje aan het vertellen over mijn eigen zomervakantie. En in de regio Noord, daar is de zomervakantie al begonnen. Maar hier duurt dat nog eventjes, zeker 2 weken. Maar er zijn ook mensen die natuurlijk later op vakantie gaan, toch?
1: Ja. Ik ga later op vakantie pas.
0: Ja, precies dat. En wanneer ga jij op vakantie, Cindy?
1: 28 september pas.
0: 28 september pas?
1: Ja.
0: Dat is toch wel een aardig eindje richting de herfst in dit geval.
1: Ik ga Halloween vieren in Disney.
0: Je gaat Halloween vieren in Disney.
1: Ja, en niet alleen Halloween, hè, want 28 september, de dag dat Paul 10 jaar geleden ja tegen mij zei.
0: Oh.
1: Dus wij gaan ons 10-jarig huwelijk daar ook vieren.
0: Dat is toch ook wel weer een hele leuke bijkomstigheid wat dat betreft.
1: Ja, zeker wel. Lekker uit eten, mooi park, dus waarom niet?
0: Dus eigenlijk rond de Brandersfeest hier in Schiedam ben jij niet aanwezig?
1: Brandersfeesten ben ik er nog net.
0: Dan ben je er nog net.
1: Dan ben ik er nog net.
0: Vertrekken
1: de maandag na de Brandersfeesten, dan vertrekken wij. En vroeg wegrijden. Ja, jij bent er ook geweest, dus je weet hoe dat is met vroeg wegrijden.
0: Nou ja, als je er een beetje op tijd wilt zijn, dan moet je toch wel om een uurtje of 4, half 5 gaan rijden.
1: Dat is dus ook wat wij gaan doen. En dan hebben wij daar een bungalow-achtig iets staakerven geregeld bij de David Crockett Ranch. En dan gaan we daar 4 dagen bivakkeren.
0: Oh, kijk, dat is natuurlijk ook wel gezellig.
1: Ja, zeker wel. En ik heb er heel veel zin in. Dus je hebt sowieso al het verhaal, de voorpret. De voorpret van, wat is er allemaal? En weet je, filmpjes kijken van tevoren. En wat wil ik allemaal meenemen? En je hebt een hele voorpret eigenlijk voor die enkele 4 dagen.
0: Ja, precies, om de voorbereidingen te treffen natuurlijk.
1: Ja, en die voorpret, dat neemt net even iets meer de tijd dan die 4 dagen.
0: Precies. In Disneyland is een nieuw gedeelte geopend, Frozen.
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, daar ben je natuurlijk ook wel een beetje nieuwsgierig naar, denk ik.
1: Een beetje erg zal je bedoelen.
0: Ja.
1: Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Zeker wel. Ik ben benieuwd naar de rit, hè? Frozen Ever After. Daar ben ik heel benieuwd naar. Het wandelen zelf door Arendelle. Ben ik heel benieuwd naar de ontmoeting met Olaf. Hè? Want dat is niet meer zo'n groot iets als Mickey Mouse en zo, maar gewoon echt op robot gestuurde Olafje. Echt
0: ja, precies dat, precies dat.
1: Ik ben heel benieuwd daarnaar.
0: Ja, dat kan ik begrijpen, Cindy. Ik ga helemaal mijn mond dicht houden, want ik ben natuurlijk al geweest die kant op. En ik kan ook wel vertellen dat ze toch ook wel weer een beetje aan het verbouwen zijn daar.
1: Dat weet ik.
0: Er komt nog veel meer bij.
1: Dat weet ik.
0: Ja.
1: Iets met de Lion King, geloof ik.
0: Ja.
1: Ja, ze zijn de Lion King aan het bouwen. En dat weet ik.
0: Dat dus, ja.
1: Ja, sorry Hans, ik ben een enorme fan van Disney, dus ik volg dat op de voet.
0: Precies dat. Juist.
1: Dus als Efteling, CQ, Disney-fan en je 10-jarige huwelijk heb ik zoiets van... Ja, dan hoor je gewoon, zeker als je 10 jaar getrouwd bent, dan hoor je gewoon op die magische plek te zijn.
0: Ja, precies dat.
1: Ik kijk er naar uit. Ik kijk er enorm naar uit.
0: Nou, ik zou zeggen, ga jij genieten van de voorpret die er voor die vakantie nodig is in dit geval.
1: Ja, ik wil jou trouwens ook wel een fijne vakantie wensen in Duitsland en in Frankrijk.
0: Ja, dat gaat zeker goed komen. Ik ben volgende week...
1: Doe alsjeblieft wel voorzichtig met de hitte.
0: Volgende week ben ik gewoon nog hier op de radio te horen.
1: Okay.
0: En die week daarna ben ik op vakantie vanaf 19 juli.
1: Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Denk ook aan de warmte. Juist dat je genoeg drinkt.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen.
1: En alles een tandje langzamer.
0: Ja, precies.
1: Dat is echt wel belangrijk.
0: Het is wel geen Duits of Frans, maar manjana.
1: Dat dus.
0: Precies, precies dat.
1: Dat dus, absoluut. En lukt het vandaag niet, gaan we morgen opnieuw kijken.
0: Precies dat.
1: Zo simpel ligt dat.
0: Juist.
1: Ja? Ik wil trouwens ook even via jou, ook alle mensen die naar jou luisteren, die in dezelfde situatie als ik zitten. Dus de longpatiënten wil ik heel veel sterkte wensen met de aankomende hitte, want die hebben het niet meest makkelijk.
0: Nee, klopt. Dat, vanaf volgende week gaat het toch weer een beetje omhoog met de temperaturen.
1: Zover ik zag aankomende donderdag.
0: Ja, dan zijn deze temperaturen van de aankomende dagen, die zijn nog wel een beetje
1: heerlijk.
0: Te doen. Ja,
1: heerlijk.
0: Precies dat.
1: Echt heerlijk. Ja,
0: precies
1: maar dat eventjes, wilde ik toch eventjes, want ja, ik ben niet de enige. En dan zijn er toch zat ook mensen, maar ook kinderen die moeite hebben met ademhalen.
0: Ja.
1: En als die hitte dan komt, ja, dat komt aan als een bom. Dus
0: ja,
1: zorg goed voor jezelf, hè, zeg ik dan maar vanaf deze kant. En ja, doe alles gewoon rustig aan. En dat geldt eigenlijk voor de rest van Nederland ook. Rustig aan.
0: Juist. Nou, ja. Cindy, nogmaals, voor, ja, heel veel goed succes met de voorpret richting Disney.
1: En, ja,
0: wij gaan toch heel toepasselijk afsluiten. En dat doe ik met deze van Idina Menzel. Dit is Let It Go.
1: Thank you.

0: way.
1: Ja, je hoorde Idina Menzel met Let It Go van Frozen. En dat ter afsluiting van de zomervakantie. Of ja, tenminste, bijna herfstvakantie van Cindy Peulen. En Cindy die gaat pas ergens in september op vakantie in dit geval. Ja, voor haar uiteraard heel veel voorpret met haar zomervakantie. Het is de hoogste tijd om weer een nieuwe dierenpraat aan te gaan snijden. En dat doen wij met Richard Hendrik. Richard, goedenavond.
2: Goedenavond, Hans. Hallo.
1: Hallo. Voordat we met de dieren beginnen, wil ik toch nog heel eventjes een klein beetje terugblikken op die de deceptie van afgelopen dinsdagavond.
2: Oh ja, dat mag je wel zeggen, Hans. Dat was een enorme deceptie.
1: Ja, precies.
2: En helemaal als je dan ze gisteren ook hebt zien voetballen tegen Canada.
1: Ja.
2: Maar daar hadden we toch absoluut niet van hoeven te verliezen.
1: Ja, je komt 1-0 voor.
2: Ja.
1: Dat was toch wel een aangename verrassing.
2: Ja.
1: Misschien wel.
2: Ik ben benieuwd, Hans. We hebben natuurlijk vanavond de wedstrijd van Mexico tegen Engeland in hetzelfde stadion.
1: Ja.
2: In dat Aztekenstadion in Mexico.
1: In Mexico. Ja.
2: Ja. En ja, ik ben heel benieuwd of die Engelsen wel met die warmte kunnen omgaan. Want volgens mij kon je toch heel duidelijk zien dat Nederland zelf dat er absoluut niet mee om kon gaan.
1: Nou ja, die warmte daar, de luchtvochtigheid misschien?
2: Precies.
1: Ja.
2: Het ligt natuurlijk hartstikke hoog. Inderdaad, de luchtvochtigheid. En ja, het is gewoon broeierig. Dus ja, ik ben benieuwd wat we vanavond gaan zien bij die Engelsen. Als die ook binnen 15 minuten er doorheen zitten en met een tong op hun hielen lopen.
1: Laten we even eventjes gekscherend terugkijken naar de warme periode van de afgelopen week binnen Nederland. Dat klimaat hier in Nederland, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld in Spanje of overzees Amerika en dergelijke, dan is dat toch een heel ander klimaat dan dat ze daar gewend zijn.
2: Ja, maar dat is ook een hele andere warmte. Alleen, net wat jij ook al zei, het is inderdaad luchtvochtigheid. Hè, het stadion ligt hoog, die plaats ligt hoog. Ja, dat is gewoon heel anders om daar dan in te voetballen. Dan voetbal je toch in een soort dak over. En ik denk, als je het Nederlands elftal hebt zien voetballen, dat je dat ook kon zien. Ik bedoel, naar mijn idee was binnen 50 minuten de tank wel een beetje leeg.
1: Ja, bij vlagen vond ik het niet zo heel erg slecht.
2: Nee, er zaten goede momenten tussen, alleen je merkte wel gewoon, en dat was bij beide teams, dat ze allebei niet heel erg veel energie hadden meer om constant naar voren te gaan. Kijk, Marokko was al gevaarlijker en die plaatste gevaarlijke aanvallen. Maar het was nou ook weer niet zo dat ze 90 minuten volledig aan het aanvallen waren. Die hadden ook hele momenten dat ze constant de bal naar elkaar aan het overspelen waren en gewoon rustig aandeden.
1: Nou, precies. Ik had eigenlijk net die 1-0, Nederland laat Marokko het spel maken.
2: Ja, dat dacht ik inderdaad ook. En wat ik dan wel weer jammer vind is bij die 1-1. En ja, weet je, van de week ging het er weer over bij allerlei praatprogramma's. En dan zeggen ze allemaal dat wij in Nederland te weinig waardering hebben voor Virgil van Dijk. Deels ben ik het daarmee eens. Want ik denk, hij doet het in Engeland heel erg goed. Maar je moet ook gewoon eerlijk zijn. Ik heb hem in Nederland zelf al nog nooit één hele goede wedstrijd zien spelen.
1: Misschien geen hele wedstrijd goed zien spelen, zeg maar.
2: Nee.
1: Nee.
2: Precies.
1: Nee.
2: Dus het is allemaal leuk en aardig dat hij het in Engeland zo goed doet en dat hij daar op hoog niveau staat. En dat geloof ik allemaal best wel. Maar in het Nederlands elftal laat hij het niet zien. Ik denk dat we dat toch best mogen zeggen. Want ik verwacht toch van een aanvoerder wel dat hij in ieder geval met die kerel meespringt.
1: Nou ja, dat hij eigenlijk meespringt en dat hij eigenlijk het voortouw neemt voor het hele team, zeg maar.
2: Nou, dat bedoel ik. Inderdaad, bij de penalties was hij ook nergens te bekennen. En dat gold niet alleen voor hem, hoor. Dat gold ook voor mannen zoals Dumfries en
1: laat ik heel eventjes zeggen. Virgil die heeft geen strafschop genomen.
2: Nee, maar dat bedoel ik, Hans. Die strafschop moest genomen worden door Quinten Timber.
1: Ho. Daar wil ik zo meteen even op terugkomen.
2: En door Somerville. En dan denk ik,
1: nee, ja, daar... Da, da, da, da, da, da, da,

0: daar wil ik zo meteen even op terugkomen. Maar nee, dan krijg je dat moment dat die wissels komen.
1: Ja.
0: Diepij op de bank gehouden.
1: Ja.
0: Terecht?
1: Ja, vind ik wel. Ik vond Weghorst echt belangrijk, ook in die paar minuten dat hij meedeed. Hij had ook die assist op die bal van Somerville. En ja, daar vond ik hem gewoon heel erg goed in. En ja, ik vond het wel terecht inderdaad dat de paai op de bank bleef.
0: Zou dit zomaar het laatste WK kunnen zijn voor Virgil van Dijk? Voor een Memphis Depay? Voor die oudere garde?
1: Als je slim bent, doe je dat wel, weet je. Anders krijg je zo'n situatie zoals van de week bij Kroatië. Met allemaal van die oude mannen die nog steeds een WK lopen te spelen. En ze deden het goed, hoor. Laat daar geen misverstand over bestaan.
0: Hey, kom op, Perisic, die scoort wel tegen die Portugezen, hè? Kom op. Hoe oud is die, 35?
1: Ja, ouwe, 37. Ze waren echt fucking goed. Maar, ja, weet je, je moet toch wel op een gegeven moment een beetje afscheid nemen van de oude garde, denk ik.
0: Cristiano Ronaldo, bij Portugal, 41, 42. Hey.
1: Ik heb me weer kapot om hem gelachen.
0: Doe het maar eens, hoor. Doe het maar.
1: Hij deed het weer tegen Oezbekistan, en daar scoorde hij dan. Maar in deze wedstrijd heb je hem weer totaal niet gezien en hij loopt geen stap te veel.
0: Nee, natuurlijk niet. Waarom zou je op die leeftijd?
1: Precies.
0: Ja. Rollatertje staat al klein na die wedstrijd, hè? Langs de zijlijn.
1: Blijkbaar met die coaches helemaal goed, dus ja, weet je, het zal wel.
0: Maar goed, heel eventjes centraal, Nederlands elftal. Dan kom je bij die strafschoppen na een verlenging. Ja. Zie je wat strafschoppen die gemist worden.
1: Jongens.
0: Maar een Quinten Timber. Wat zou er door hem heen zijn gegaan?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Bij Feyenoord knalde die alle penalties erin.
0: Wat zou er door hem heen zijn gegaan?
1: Ik vond het heel raar dat hij inderdaad miste. Dat had ik niet verwacht. Maar
0: kijk, het idee, verre hoek, die kan ik begrijpen.
1: Ja.
0: Maar zo ver in de hoek... Die begreep ik even niet.
1: Nee, totaal niet.
0: Die kwam bijna bij de cornervlag uit. Ik weet het niet, maar hebben ze het doel verplaatst?
1: Nee, dat was een hele slechte penalty. Maar wat je nu ook gaat krijgen, Hans, en daar had ik het vanwege met mijn vrouw over. En ik denk dat jij mij daar wel gelijk in gaat geven, zo goed als dat ik jou ken. Is dat je nu echt al sinds 98 met dit gezeik bezig bent, met die penalties. Je hebt één serie gewonnen in 2014. Tegenstanders weten dit, maar spelers weten dit ook. Ja. Spelers die nu voor het punt Nederlands als naar in een penalty-serie naar het penalty-stip lopen, die denken, oh shit, als ik maar niet mis, als ik maar niet Jaap Stam word, als ik maar niet Zeedorf word, als ik maar niet Timber word.
0: Ja, dat dus.
1: En tegenstanders weten dat ook, die weten dat Nederlands elftal heeft pas één penalty-serie gewonnen. Dus als ze daar tegen de penalties komen, hey, kassa!
0: Ja, dus dat ga je krijgen. Tot slot, Ronald Koeman, die is opgestapt. Die heeft eer aan zichzelf gehouden, inderdaad. Ja. Denk ook wel een keuze omtrent zijn vrouw.
1: Zeker.
0: Wie zou de ideale opvolger voor Ronald Koeman zijn?
1: Arne Slot? Ja.
0: Arne Slot,
1: absoluut.
0: Zou die daar aan toe zijn?
1: Dat denk ik niet. Ik denk dat Arne Slot bij zichzelf nog even clubcoach wil blijven. En misschien dat je in die tussentijd bijvoorbeeld iemand als Ten Hag kan halen of zo. Maar je moet iemand hebben die het aanvallende voetbal pretendeert. En niet een adept van Ronald Koeman zoals Reiziger. Daar
0: ga je niet aan beginnen. Ik vond het voetbal onder Koeman, de tweede periode zeg maar, vond ik een beetje lafjes.
1: Ja, dat was ook lafjes.
0: Voornamelijk verdedigend.
1: Ja, dat was totaal niet cool.
0: En dat is heel zonde van het 4-3-3 systeem.
1: Nou, je wordt gewoon op de Hollandse school, zeg maar, word je afgestraft door een of ander matig ploegje. Want ja, sorry, dat vind ik Marokko. Ik vind dat nou echt niet hele bijzondere spelers tussen zitten. Ja, en als je dan inderdaad ziet hoe makkelijk dat gebeurt en dat jij wordt afgetroefd op de Hollandse school, ja, dan moet je je toch zorgen maken.
0: Ja, precies dat. Ja, goed. Tot zover het WK, tot zover Oranje. Ze zijn thuis en hopelijk hebben ze snel weer een opvolger voor Ronald Koeman voor de groep staan. Die de dienst mag gaan uitmaken. Gaan we in een vogelvluchtje door naar de dieren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan gaan we naar die Canadees. Die Canadese jongen die...
0: Van 11 jaar.
1: Van 11 jaar.
0: Poef.
1: Die is overleden aan rabies, oftewel hondsdolheid. Nadat hij dus wakker werd met die vleermuis op zijn gezicht.
0: Ja, maar een vleermuis op je gezicht. Hoe kan die in één keer op je gezicht zitten?
1: Ja, op de een of andere manier schijnen ze toch wel eens op mensen te zitten. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik een keer in een dierentuin eentje op mijn hoed heb gehad. Vond ik ook niet zo heel erg fijn. Ja.
0: Toen had je zeker die vleermuizengrot nog.
1: Ja, dat was in Paradijs inderdaad. Ja. Daar vliegen ze ook rond in een soort crypte, weet je wel. Met de doodskist en dat soort dingen. Een beetje Dracula achter de shit. En ik voelde in één keer eentje op mijn hoed. En ik dacht, hey, wegwezen.
0: Kiekeboe.
1: Ja, dat vond ik helemaal niks.
0: Die had zijn sonar uitgeschakeld. Die zag Richard niet.
1: Inderdaad.
0: Dat dus. Maar een vleermuis op je gezicht en rabies. Wat is dat voor iets?
1: Ja, dat is hondsdolheid, Hans. Dat is een gevaarlijke infectieziekte. Zowel dieren als mensen kunnen eigenlijk die ziekte krijgen door bijvoorbeeld een beet, een krab of een lik van een besmet dier. En je kan rabies wel eens zien bij honden als ze inderdaad van die grote slijmblokken naast hun bek hebben. Ik heb het wel eens gezien bij een hond. Dan zie je echt een hond volop met schuim op zijn bek, om het zo maar te zeggen. En het is bij ons dan een uitdrukking, maar dat is dan letterlijk zo.
0: Ja.
1: En dat is dan hondsdolheid. Dat is rabies.
0: Oké. Okay. Dat dus.
1: Het is ontzettend gevaarlijk. Het komt voor in meer dan 150 landen. Maar elk jaar overlijden er toch bijna naar zo'n 60.000 mensen aan rabies. Dus ja, dat wil toch wel wat zeggen.
0: Ja. Onder een fietszadel, op een verkeersbord of in een auto op social media worden regelmatig filmpjes gedeeld van duizenden honingbijen die zich op deze bijzondere plekken hebben verzameld. Maar toch gaat het nog steeds niet goed met de honingbijen in Nederland. De honingbij, onlangs nestelde een zwerm van zo'n 50.000 bijen zich in een auto in Haarlem.
1: Ja. Dat is inderdaad een bizar foto. Als je het ziet, dat ziet er heel eng uit. En je denkt van, dat is niet heel erg prettig. Maar ja, het gaat inderdaad niet goed met de honingbijen. En dat heeft eigenlijk maar met één grote vijand te maken. En dat is de Varroa-meid.
0: Wie?
1: Ja, die is in de jaren 80 in Nederland verschenen. De Varroa-meid. En de Varroa-meid is een kleine parasiet. En die kan de bijenvolken echt verzwakken. Ik had ook bijvoorbeeld een collega. En die was imker. En die man die had echt de pest als hij inderdaad die meid in zijn bijenkasten vond. Want daar gingen zijn bijen gewoon aan dood.
0: Ja. Ja.
1: En ja, ook nu nog steeds zijn een heel volk kunnen in de winter gewoon verdwijnen als die meid zich daarbij meldt. Dus daarom gaat het gewoon niet goed met honingbijen. En dat is natuurlijk ontzettend zonde. Want honingbijen is wel echt een dier wat bij Nederland hoort, denk ik. Maar de imkers hebben daar echt last van met die meid. En eigenlijk is de enige die zich maar vruchtbaar is in het volk, is de koningin. En dan moet natuurlijk de koningin, die moet met iedereen paren en dat soort dingen. En op het moment dat er een volk, zo noemen ze dan die nestbijen, als dat verstoord is en die koningin is er niet, dan moet daar eerst een opvolger voor komen. Dat duurt dan allemaal weer even. Nou, en in die tijd kan die meid zeg maar zich in dat volk nesten. Ja, en dan heb je de pop aan dansen wat dat bij je honingbijen. Dus dat is wel heel erg treurig om mee te maken.
0: En de pop aan dansen of de bijen aan het dansen?
1: Ja, allebei.
0: Samabij. Jij nog wat toe te voegen aan dit onderdeel?
1: Heb ik nog wat toe te voegen aan dit onderdeel? Nou, ik had nog wel een klein nieuwtje in Tasmanië. Daar zijn ze in de ban van Nieuw de Siel. Nieuw de Siel is een 1000 kilo wegende zeeolifant. Die is daar aan land gekomen om een beetje te ruien. En hij gedraagt zich ook werkelijk als een hooligan. Dus met andere woorden, hij gooit zich tegen verkeersborden aan. Hij gooit zich tegen auto's aan. Er staat ook een filmpje op, dan moet je maar eens kijken. Anders was echt heel bizar als je hem bezig ziet.
0: Ik wist niet dat ze in Australië hooligans hadden, joh.
1: Ja, deze zeeolifant is echt een hooligan, Hans. En ze zijn er als de dood voor. En wat ik al zeg, je moet dat filmpje wel maar eens kijken. Dat is ontzettend grappig.
0: Ja, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ik zie hem hier al, zie ik hem met ledenoogjes zie ik hem naar me kijken. Dus ja.
1: Helemaal goed.
0: Helemaal goed, helemaal goed. Volgende week de laatste dierenpraat voor mijn vakantie. Ja, dan hebben we gewoon weer wat meer aandacht voor de dieren. En dan hebben we geen WK-praat meer. Nee.
1: Ja, je hebt nog een kwartfinale, toch?
0: Ja, we hebben nog een kwartfinale, dat natuurlijk wel. Maar we hoeven het niet meer over Oranje te hebben en zo.
1: Nee, dat dan weer niet. Maar ik ben wel benieuwd nog steeds wie... Trouwens, Hans, even.
0: Ja.
1: Paraguay gisteren. Wat vond je daarvan?
0: Paraguay. Ik heb het niet gezien, Richard, om eerlijk te zijn.
1: Ik heb de gekste dingen gezien, echt. En die VAR, die vonden het allemaal best. Er werden mensen geslagen, er werden mensen echt... Je zag tikkels over het veld vliegen, Hans. Als je kan, kijk die wedstrijd terug. Je ziet echt dingen, dat zag je 30, 40 jaar geleden.
0: Ja, ik heb hem niet gezien, nee. Ik lag gewoon te slapen.
1: Als je de kans hebt, kijk hem terug. Want echt, ja. Dat moet je zien.
0: Nou, als ik er een kans heb, dan ga ik hem eventjes terugkijken inderdaad. De volgende ronde staat natuurlijk ook weer op het programma. Ja. En dat belooft ook weer leuke potjes te geven. Zoals Frankrijk, Marokko natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd wie van de twee daar gaat winnen.
1: Ja, ik ben benieuwd inderdaad. We gaan het zien. Ik hoop dat het allemaal weer een beetje rustig blijft. Want dat is ook wel jammer, hè, dat er toch weer van die onrust te komen.
0: Ja, precies dat. Dat is gewoon zonde van de... Ja,
1: het gewoon leuk.
0: Zonde. Maar precies. Goed, wat doen we eraan?
1: Helemaal niks.
0: Nee, precies dat. Ik heb nog 1 minuut en 24 seconden. Ja, dat is eigenlijk te kort om nog een plaatje in te starten. Waar of niet?
1: Ja, maar dan moeten we 1 minuut en 4... Ja, dat kan wel. Dat we vol.
0: Ja, precies. Ja, ja. Maar moeten we gewoon volpraten. Heb jij nog plannen voor de zomer? Of dat
1: heb
0: niet?
1: Heb ik nog plannen voor de zomer? Nou, misschien een paar keer naar een dierentuin of zo. Maar niet echt een zomervakantie. Jij wel dan?
0: Wij gaan sowieso op vakantie. We gaan richting het Duitse Eifelgebied. En we gaan naar de Franse Ardennen. Dus we doen twee campings aan in dit geval.
1: Maar even, heb je ook de Franse Ardennen?
0: De Franse Ardennen.
1: Oh, waar liggen die dan?
0: In Frankrijk.
1: Ja, dat snap ik zelf ook nog wel, maar... Kunnen ze die aan de Belgische Ardennen of...
0: Ja, ik denk dat dat aan de Belgische Ardennen ligt, ja.
1: Oké. Hans, ga zeker naar de dierentuin van Bouillon.
0: Van Bouillon?
1: Bouillon.
0: Ja, dat zeg ik, Bouillon.
1: Ja, Bouillon.
0: Ja, doen we het eventjes doorrappen, dan gaan we zeker eventjes kijken of dat ergens in de buurt ligt.
1: Gaan we doen, Hans.
0: Ja. Top. Volgende week weer een nieuwe dierenpraat met Richard Hendricks in dit geval. Wij gaan richting het nieuws van 9 uur. En dan word je weer bijgepraat wat er allemaal in de wereld is gebeurd uiteraard. Zometeen aan de andere kant van de klok van 9 uur ben ik zelf weer bij je terug. En dan hebben we veelal de sportgebeurtenissen uiteraard. Tot straks. Je luistert naar 2.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Zondagavondcafé.

Misschien is deze plaat wel beter bekend van June Lodge. Someone Loves You Honey. Je hoorde de versie van Teaspoon op 2. Welkom bij het tweede uur van het Zondagavondcafé. Zes minuten over de klok van 9, zondag 5 juli 2026, aflevering 112 van het Zondagavondcafé. Mijn naam is Hans Blazer en tot 10 uur ben ik bij je. Sowieso in de tweede uur, wat je gewend bent, veelal aandacht voor de sport. Zo heeft vandaag Isaac Del Toro de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. Hij werd wel genegeerd door de volgwagen van zijn ploeg UAE Team Emirates toen hij fietsproblemen had. Anderhalf uur later kreeg de Mexicaan in Barcelona de ritzegen cadeau van ploegmaat Tadej Pogačar. Dus dat allemaal in de Tour de France. Ook hadden we op Silverstone de Grand Prix van Groot-Brittannië. En kijken we nog heel eventjes naar de wedstrijden die zijn gespeeld in de afgelopen dagen op het WK. En zo hebben we ook nog oefenwedstrijden die gespeeld zijn in het betaalde voetbal. Althans, de betaalde voetbalclubs die zijn weer begonnen met voetballen. Oefenwedstrijdjes hier en daar. Leuke wedstrijdjes die er in het begin komen. En ook wel verrassende uitslagen, zoals onder andere Willem 2 tegen Quick Boys. Dat werd 1-2 voor Quick Boys in dit geval. Wat er allemaal verder is gespeeld, dat hoor je zo meteen na de volgende platen sowieso van Celine Dion. Zij heeft ook weer een nieuwe track uitgebracht. Dit is Bonjour, Pardon, Merci.

Bonjour, pardon, merci. Je hoorde Celine Dion op 2 in het Zondagavondcafé. Dat brengt de tijd op 11 minuten over de klok van 9. En dat betekent dat wij aandacht hebben voor de sport in dit radioprogramma. En dat hebben we dus met lokaal nieuws.

Lokaal voetbalnieuws in dit geval, want ja, de indeling voor de derde divisie B, waarin Zwaluwe Vlaardingen te vinden is, die is bekend. We gaan eens eventjes kijken welke tegenstanders Zwaluwe dit seizoen gaan treffen in de derde divisie B. Achillesveen uit Veen, dat ligt in Brabant. Blauw-geel 38 Jumbo in Veghel, ook in Brabant. Dongen uit Dongen in Brabant. EVV Echt uit Echt in Limburg. Excelsior Maassluis, ja, dat ligt in Maassluis uiteraard, Zuid-Holland. FC Lisse, ja, in Lisse, Zuid-Holland. Gemert, in Gemert in Brabant. Goes, ja, dat ligt uiteraard in Goes, Zeeland. Ja, Groene Ster in Heerlen en dat ligt in Limburg. Noordwijk in Noordwijk, Zuid-Holland dus, kustprovincie. Kuststadje eigenlijk. RBC, het oude RBC Roosendaal in Roosendaal dus, Brabant. Rijnvogels in Katwijk, ook Zuid-Holland. Ja, heel dicht bij SV Portugal in Zuid-Holland. TOGB, Berkel en Roderijs, dat ligt ook niet heel ver weg in Zuid-Holland. UD19 in Uden in Brabant. UNA in Veldhoven, ook in Brabant. En VVSB Noordwijkerhout, die ligt in Zuid-Holland. En dat brengt de stand, of dat brengt de ploegen in de derde divisie B rond. Wanneer de eerste wedstrijden worden gespeeld, dat is natuurlijk nog niet bekend. Dat gaan we natuurlijk ook weer in de gaten houden. Net zoals alle andere wedstrijden die in het amateurvoetbal gespeeld gaan worden in deze regio. Dan gaan we naar het cricket. De cricketers van Excelsior 20 zijn in gedachten bij de promotiefinale, maar deden wel hun plicht tegen VCC 2. De Schiedammers scoorden eerst het megatotaal van 316 voor 3, waarna de Voorburgers 106 all-out aan de kant werden geschoven. Dus een overwinning voor Excelsior 20 in dit geval. Dan gaan we eens eventjes kijken, want zometeen hebben we in de... even kijken hoor. 16e finales. Brazilië tegen Noorwegen. Om 10 uur wordt deze wedstrijd gespeeld in New York. Brazilië stuurt de volgende 11 het veld in. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Duke, Santos, Ryan, Guimarães, Casemiro, Martinelli, Kuna en Vinicius. En Noorwegen die doet het met de volgende 11. Nieland, Reijerson, Ayer, Hegem, Muller, Wolven, Odegaard, Berg, Bergen, Sorlot, Haaland en Nusa. Benieuwd wie van deze twee er doorgaan naar de kwartfinales. En als we dan nou eventjes gaan kijken naar die knock-out fase, de laatste 32. Daar was het speelschema als volgt. Op 28 juni was het Zuid-Afrika tegen Canada. Dat werd 0 tegen 1. 29 juni Brazilië-Japan 2 tegen 1. Ja, Duitsland-Paraguay 1 tegen 1. 30 juni om 3 uur was het Nederland-Marokko. Dat werd 1 tegen 1. Oh ja, wacht even. Duitsland-Paraguay 1 tegen 1. 3-4 na penalties. En Nederland, ja, we hadden het er zojuist over met Richard Hendricks. Nederland-Marokko, dat werd 1 tegen 1. En 2-3 na penalties in het voordeel van Marokko. Maar die Quinten Timber. Wat, ja, de bedoeling was goed. In het verre hoekje. Maar de uitvoering was minder goed. Het was het verre hoekje richting de cornervlag. Ja, helaas, Nederland zelf al uitgeschakeld in dat geval. 30 juni, Ivoorkust Noorwegen, dat werd 1-2. 30 juni, Frankrijk en Zweden, dat werd 3 tegen 0. Mexico, Ecuador, 2 tegen 0. Engeland, Congo, 2 tegen 1. België, Senegal, 3 tegen 2 na verlenging. Verenigde Staten, Bosnië en Herzegovina, dat werd 2 tegen 0. Spanje, Oostenrijk, 3 tegen 0. Portugal, Kroatië, 2 tegen 1. Zwitserland, Algerije, 2 tegen 0. Australië, Egypte, dat werd 1 tegen 1. En 2-4 voor Egypte na penalties. Argentinië tegen Kaapverdië, dat werd 2 tegen 3 na verlenging. En Colombia tegen Ghana, 1 tegen 0.
In het voordeel van Colombia. Ja, dat betekent dus dat de volgende wedstrijden bij de laatste 16 op het programma stonden. 4 juli Canada tegen Marokko, dat werd 0-3. Paraguay Frankrijk 0-1. Dus ja, in de kwartfinale wordt het Frankrijk tegen Marokko. En dan de volgende ploegen die gaan nog strijden om een plekje in die kwartfinale. 5 juli om 10 uur dus, Brazilië tegen Noorwegen. Dan hebben we om 2 uur Mexico tegen Engeland. Dat wordt vannacht ergens gespeeld. Op 6 juli om 9 uur morgenavond Portugal tegen Spanje. 7 juli om 2 uur Verenigde Staten tegen België. Op 7 juli om 6 uur Argentinië en Egypte. En op 7 juli ook om 10 uur Zwitserland tegen Colombia. In Vancouver wordt deze wedstrijd gespeeld. Dat allemaal dus de laatste 16 op het WK in dit geval. Dan gaan we verder met muziek. En dan gaan we naar Paula Abdul. Dit is Straight Up.

Verder met sport in het zondagavondcafé. Charles Leclerc heeft op Silverstone de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. De Monegasque eindigde voor George Russell, Mercedes en ploegmaat Lewis Hamilton, negenvoudig winnaar van de Britse Grand Prix. Max Verstappen viel in de slotfase uit. Hoe ging die race verder? Direct na de start gingen de Ferraris van de pole gestarte Antonelli voorbij. Verstappen passeerde Norris en verschalkte even later ook zijn ploegmaat Hadjar. En Russell en dook al in de 18e ronde de pits in om de harde band te halen. Terwijl Antonelli inmiddels weer aan kop bleef doorrijden op zijn mediums. Ging ook de andere over op de harde band. Na die stops reed Verstappen op plek 3 achter Antonelli en Leclerc. Toen Antonelli eindelijk de pits opzocht, nam Leclerc de kop weer over. Achter Verstappen vocht Russell enkele vrije robbertjes uit met zijn voormalig ploegmaat Hamilton. Verstappen kwam hij niet voorbij, waarna de Engelsman een leeglopende band liet vervangen. Verstappen werd daarna ingehaald door Hamilton en profiteerde van een virtual safety car door nieuwe mediums te halen. Vooraan viel Antonelli weg. Er was iets mis met de voorkant van zijn Mercedes. Vier ronden voor het einde vloog nummer 3 Verstappen van de baan. Naar eigen zeggen omdat de achtervleugel van zijn Red Bull niet volledig sloot. Achter de safety car reed Leclerc naar de winst. Uitslag van de race in Groot-Brittannië op Silverstone. Op 1 Charles Leclerc, op 2 George Russell, op 3 Lewis Hamilton, op 4 Lando Norris, op 5 Isaac Hadjar, op 6 Liam Lawson, op 7 Arvid Lindblad, op 8 Gabriel Bortoleti, op plaats 9 Franco Colapinto, op plaats 10 Pierre Gasly, op plaats 11 Oscar Piastri, op plaats 12 is het Carlos Sainz Jr., de Spaanse. Op plaats, 13 Oliver Beerman, op plaats 14 Esteban Ocon, op plaats 15 Sergio Perez, op plaats 16 klassementleider Kimi Antonelli, op plaats 17 Valtteri Bottas, op plaats 18 Fernando Alonso en op plaats 19 was het Lance Stroll. Plaats 20 Max Verstappen, Alexander Albon en Nico Hülkenberg. En die waren uitgevallen, toch? Nou, goed. Maakt niet uit. Geen punten inderdaad voor Max Verstappen in dit geval. Stand na 9 van de 22 Grand Prix. Op 1 Kimi Antonelli. Op plaats 2 George Russell. En op plaats 3 Lewis Hamilton. De heren die hebben respectievelijk 179 punten, 154 punten en 147 punten. De enige die ook nog in het 100-tal zit, dat is op plaats 4 Charles Leclerc. Op plaats 7 vinden we terug Max Verstappen. De Nederlander van Red Bull die heeft 76 punten. De top 3 in de stand WK Constructeurs. Op plaats 1 Mercedes, 333 punten. Op plaats 2 Ferrari, 255 punten. Op plaats 3 McLaren Mercedes, 179 punten. Red Bull Ford, die heeft 128 punten. En die staan op plaats 4. Bij de betaalde voetbalclubs is de training hervat. De WK-klanten die zijn nog steeds afwezig in dit geval. Maar de oefenwedstrijden, daarin zijn de balletjes weer gaan rollen. Op vrijdag FC Utrecht tegen PEC Zwolle, 2-1. Vitesse Rode JC, 1-1. Jong FC Utrecht tegen Werder Bremen, 2, 1-2. Sportclub Heerenveen de Graafschap, 7-2. Fortuna Sittard, Lierse SK, 1-0. VV Omlandia tegen FC Groningen, dat werd dubbele cijfers, 0-14. Dan gaan we naar de wedstrijden die zaterdag zijn gespeeld. PSV tegen FC Antwerp, 1-1. De treffers FC Eindhoven, 1-1. VVV Venlo tegen München Gladbach onder de 23, 3-2. Go Ahead Eagles tegen Topos, 4-1. Laakkwartier tegen ADO Den Haag, een Haag zonder onsje, 1-5. VV Gieten tegen FC Groningen, 0-7. FC Twente tegen Aberdeen, dat werd 1-0. Ik zei het al aan het begin van dit blokje. Willem 2 tegen Quick Boys, 1-2.
Dan hebben we Almere City tegen Telstar, 2-1. Almeloze selectie tegen Heracles Almelo, 0-5. Zunditse selectie tegen NAC Breda, 0-5. FC Emmen tegen HCC Hardenberg, 1-2. Dan is het nog een keer FC Emmen, die nam het op tegen SV Meppen, 1-1. FC Den Bosch tegen regio-team Den Bosch, 8-0. Dan hebben we FC Den Bosch, RKC Waalwijk tegen Jong AZ. Dat werd 1-1. AZ KAA Gent, 3-3. Velo Sparta Rotterdam, 0-8. Excelsior Rotterdam tegen Sportclub Cambuur, dat werd 3-2. Dan hebben we Helmond Sport tegen AEK Larnaca, dat werd 1-2. En Ajax tegen een Griekse club, Panathinaikos, dat werd 1-3. Vandaag één wedstrijdje in het oefenprogramma. RKAVV Volendam tegen FC Volendam, dat werd 2-3. Dan mis ik nog één oefenwedstrijd. Oh, die staat hier al. FC Dordrecht tegen Feyenoord. 0-6. Ja, precies dat. Nou, zo hebben we alle wedstrijden in het oefenprogramma gehad. Op de hoogte blijven van de sport, zowel lokaal als nationaal, dat doe je in het Zondagavondcafé. Elke zondagavond na de klok van 9 uur, dan komen de uitslagen uiteraard voorbij. Heb jij nou ook wat toe te voegen aan die uitslagen van bijvoorbeeld hockey? Andere sporten, dan mag je me dat altijd laten weten. Stuur eventjes een berichtje richting de socials van het Zondagavondcafé op Facebook of Instagram in dit geval. Goed, verder met muziek. En dan kom ik uit bij Senna en Sven Versteeg. Dit is Vuurwerk.

Tja, la, la, la, la, la, la, la. Je hoorde de Banger Boys op 2. 5 minuten over de klok van 9:30. Nog een kleine 10 minuten en dan komen we aan bij een nieuwe Guilty Pleasure. Voor die Guilty Pleasure gaan we terug naar de jaren 90. 1998 om precies te zijn. Oh, toen had ik ook nog een WK. Ja, precies dat. De ene laatste voor mijn vakantie is dit. Aflevering 112. Volgende week aflevering 113. Dan ga ik daarna 2 weken met zomerreces. Voor mezelf in ieder geval. Dan ben ik niet op dit radiostation te beluisteren. Na mijn zomervakantie dan ben ik uiteraard weer terug. Als ik terug kan komen, mag komen in dit geval. Voor het resterende deel van het jaar. Met het zondagavondcafé. Wat mij leuk lijkt om, tijdens deze vakantieperiode te doen. Dan is het qua nieuws wat minder. Dan lijkt het me leuk om een aantal gasten in de studio te krijgen. Prominente Schiedammers, prominente Vlaardingers. Een stuk of 4 misschien. Over de weken richting september. Met hun wil ik wel eens praten over wat hun nou bezighoudt binnen Schiedam en Vlaardingen. Wil jij je opgeven? Dan kan dat uiteraard. Stuur eventjes een berichtje via Instagram of Facebook van het Zondagavondcafé. Bel ook eventjes naar de radiostudio op dit moment. 010-426-1212. 010-426-1212. Lijkt jou dat leuk als prominente Schiedammer of Vlaardinger om hier aan te schuiven in het Zondagavondcafé? Ja, laat het me dus weten in dit geval. Wat ik al zei, zometeen gaan we richting een nieuwe Guilty Pleasure. Heeft te maken met het wereldkampioen voetbal 1998 destijds. Wat dat is, dat hoor je dus zometeen. Nu is deze superstar. Dit is Roxy Dekker op 2 in het Zondagavondcafé.

La Fuente met I Want You op 2. En dat brengt de tijd op bijna 9:45. En dat betekent een nieuwe Guilty Pleasure. En de Guilty Pleasure van vanavond, dat is er eentje uit de jaren 90.

Carnaval de Paris. Dat is een instrumentaal nummer van de Britse band Dario G uit 1998. Het lied dat werd speciaal opgenomen voor het wereldkampioenschap voetbal in 1998. De stijl is elektronische muziek, maar bevat ook elementen van Schotse doedelzakmuziek. Het nummer stond 13 weken op de 10e plaats in de Vlaamse Ultra Top 50. In de clip zijn er kinderen beschilderd met vlaggen van Schotland, Brazilië en Zuid-Afrika. Ja, en toch wel een klein beetje, om het Nederlands elftal toch nog een beetje een hart onder de riem te steken. Ook ondanks die uitschakeling op het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada uiteraard. Het is niet anders. Dan gaan we toch nog een klein beetje terug in de tijd. Dit is Carnaval de Paris. De guilty pleasure van vanavond. En ja, die klinkt toch ook wel lekker hoor.

Je hoorde Dance the Night Away. De Mavericks. Op streek om op 2. Zeven minuten voor de klok van 10.

zit er alweer op van het Zondagavondcafé. Uiteraard kan je dit programma weer terugluisteren. Dat doe je via de website www.ditis2.nl. Dan in het mediaoverzicht bij radio. Daar heb je, onderin heb je dan een stukje radio gemist. Dan moet je de datum van vandaag selecteren. Dat is 5 juli 2026. En dan het tijdstip, dat is vanaf de klok van 8 uur. Dan kan je terugluisteren wat ik allemaal heb uitgekraamd in dit radioprogramma. Uiteraard, volgende week ben ik weer heel graag bij je terug. Ik vlieg morgen eventjes richting het zuiden naar Frankrijk voor mijn werk. Dat dan weer wel. Weliswaar ben ik volgende week gewoon weer bij je terug. En dan is het de laatste voor mijn vakantie. Mijn vakantie die gaat richting Duitsland, richting Frankrijk. In het eerste gedeelte in Duitsland zitten we in het Eifelgebied. In het tweede gedeelte zitten we in de Franse Ardennen. Twee campings met glampingtenten. Toch ook wel lekker. Dan heb je gewoon je badkamertje, toiletje en dat soort dingetjes in je tent. En wat ik al in de eerste uur aanhaalde, hoef je niet met dat toiletrolletje zo stiekem over dat veld heen. Nee, precies dat. Ja. En gewoon voornamelijk genieten van de natuur daar in de omgeving. Dat zal ongetwijfeld mooi zijn. In de Eifel weten we het. Uitstapje naar Luxemburg. Ja, dat soort dingetjes. Goed. Ik ga je achterlaten met deze. Nationaal product. Van Romeo. Ik weet niet of dat zij nog zingen. Maar dit is in ieder geval een van de platen die ze hebben uitgebracht. Naast Coming Home. Is dit Secret Love van 2. Tot volgende week.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De toeretappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud-deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.